12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag

0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
5: Dit is God Radio.
6: It's DJ D-Dub.
7: Calling all believers.
6: MC Nice.
7: If you're a believer, I need you to get up and move.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
9: What did you mean about going to Lazarus?
10: I said what I said.
8: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why didn't you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
8: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and he's doing a new thing for us.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid.

0: Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
4: The Weekend Show.
5: The Weekend Show.
6: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit

0: verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
1: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? Gold Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan Gold Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik weet niet welk tijdstip het is dat je hierna zit te luisteren, maar misschien is het goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goede nacht voor je. En ik hoop dat deze lesje zal zegenen en zal bemoedigen. We zijn inmiddels aangekomen in les 31 en ik wilde het met jullie gaan hebben over de vijfvoudige bediening. Over de apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Maar ik wil wel een kanttekening bijgeven dat dit zijn basic lessen. Dus er is veel meer te ontdekken in de lessen over de aangaande de thema's van de lessen die ik met jullie behandel. Maar ik wil gewoon zo'n beknopt mogelijke manier uitleg geven over een bepaald thema of onderwerp. En de bedoeling is natuurlijk dat je daar dan zelf weer mee verder gaat. Dat je zelf die bijbelteksten gaat nemen, dat je zelf die informatie gaat nemen. En dat je dan zelf gaat ontdekken in het woord van God wat er nog meer over te vinden is en wat er nog meer mee te maken heeft. Wat je nog meer mee kunt aan kunt toevoegen, zeg maar. Zodat het inzicht en dat fundament te sterk wordt, maar het inzicht ook breder wordt, zeg maar. En dus dit zijn de basics. En dat moeten we gewoon niet vergeten. Dus er is veel meer te delen over wat ik erover ga delen. Maar de basics, de foundation daarvan, zeg maar, de sound doctrine, dat is wat ik jullie wil delen, zodat je daar zelf weer mee verder kan. Het zijn tools, handvatten, instrumenten, waarmee je mensen op weg wilt helpen, zodat ze zelf daarmee verder kunnen en zelf hun relatie verder kunnen uitbouwen met de Heer. En dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus dat wil ik er wel bij gezegd hebben. Maar goed. We gaan het dus hebben over die vijfvoudige bediening. Maar voordat ik daarin ga, laten we zoals altijd eventjes beginnen met gebed. Vader, dank u wel, Heer. U bent zo'n fantastische God. En we willen u loven en prijzen en danken voor wie u bent. We willen u danken voor uw liefde en uw genade. Voor al uw beloftes, voor uw zegen. We willen u danken, Vader, voor uw woord, voor de Heilige Geest. Dank u wel voor uw Heilige Geest, Heer. En dank u wel dat ook vandaag de Heilige Geest weer zal spreken door de woorden, door de openbaring die u mij gegeven heeft, om mensen te bedienen, mensen te zegenen, mensen aan te raken, te bemoedigen, op te bouwen en op weg te helpen. Dat is uw volmaakte wil, Heer, dat we elkaar dienen als één lichaam. U bent een geweldige God. We geven u alle eer, alle lofprijs in Jezus, machtige naam. Amen. Alright, dus we gaan het hebben over die vijfvoudige bediening. Wat beschreven staat in Efeze 4 vers 11. Welbekende tekst. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En daar staat: en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Nou, daar staat dus: hij heeft sommigen gegeven. Dat wil dus zeggen dus dat niet iedereen deze gave heeft gekregen. Niet iedereen is een apostel, niet iedereen is een profeet, niet iedereen is een evangelist en niet iedereen is een herder of een leraar. Hij heeft sommigen dat gegeven en hij heeft een bepaald doel mee waarom hij dat gegeven heeft. En dat doel, dat zal ik ook verder gaan delen. Maar waaraan heeft hij die sommigen gegeven? Want dat is waar het werkelijk om gaat. Waaraan heeft hij sommigen die gaven gegeven? Hij heeft sommigen die bediening gegeven. Of kijken hoe ik het best kan formuleren. Hij heeft sommigen die gaven gegeven, sommigen die talenten gegeven. Maar waarom en waaraan heeft hij die gegeven? Die vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten en om hen tot die volmaaktheid te brengen, tot die eenheid in Christus. En dus de vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten, om hen die tot volmaaktheid om hen tot volmaaktheid te brengen, zeg maar, zodat we met z'n allen tot die volheid kunnen komen, zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. En vandaag de dag kom je in heel weinig gemeentes de hele vijfvoudige bediening tegen die actief is en doet wat het woord ons opdraagt. Dat is gewoon, je komt het gewoon niet of nauwelijks tegen. Er zijn plekken waar je het helemaal niet tegenkomt. En er zijn plekken waar maar een deel erkend wordt. En dan wordt het ook niet gebruikt en toegepast in de gemeente zoals het opgedragen is vanuit het woord. En ik zeg dat niet om te oordelen, ik zeg dat niet om aanstoot te geven of alsof ik alles beter weet. Maar het is gewoon zo. Hij heeft aan de gemeente profeten, evangelisten, apostelen, herders en leraars gegeven. Dat is die vijfvoudige bediening. Die heeft hij aan de gemeente gegeven. En er zijn nog veel meer bedieningen. En er zijn nog veel meer werkingen. En er zijn nog meer genadegaven. En al die dingen meer. En die bouwen ook allemaal het lichaam op. En die zijn allemaal belangrijk. Want er zijn allemaal één lichaam. Dat hebben we ook in de vorige les behandeld. Maar de vijfvoudige bediening is specifiek ook gegeven om het lichaam, zeg maar, te dienen. En deze gaven zijn dus gegeven om de hele gemeente toe te rusten. Dus als alles op de schouders komt van de pastor, van de herder, dan wordt het een ongezonde situatie. Dus als je een voorganger hebt die alles doet, die over je profiteert en die met je mee de straat op gaat om te evangeliseren en die de worship gaat doen en dan is hij aan het drummen en dan is hij aan het zingen en dan is hij weer dat aan het doen en hij is alles aan het doen, dan gaat het niet goed. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is helemaal niet hoe het bedoeld is, zeg maar. Dus, en ook vaak, wat je ook ontdekt, zeg maar, is dat als mensen ontdekken dat ze een of andere gave hebben gekregen, dat ze zich bijvoorbeeld geroepen voelen om pastoor te zijn, een herder, of dat ze geroepen zijn om onderwijs te geven, of als evangelist of wat dan ook, dan komen ze heel vaak alleen te staan. Dus dan kunnen ze er wel in opereren voor een gedeelte, maar een heel belangrijk deel blijft liggen, omdat die ruimte niet gegeven wordt door de gemeente waar ze kerken. De gemeente erkent niet altijd de genadegave die God heeft gegeven aan de mensen in het lichaam. Ze hebben hun eigen team, ze hebben hun eigen oudste, ze hebben hun eigen mensen al. En de rest komt gewoon om daarvan te ontvangen. Maar ja, die worden dan niet echt, toegerust of bemoedigd of opgeroepen om ook zelf verschil te gaan maken en wat te gaan doen en ingezet te gaan worden tot eer en glorie van zijn naam. Weet je dus, en dat is gewoon heel erg jammer. Dan zijn er ook nog mensen die denken dat ze de genadegave hebben gekregen om hun eigen kleine koninkrijkje te bouwen. En ze denken daarbij dat het allemaal om hun gaat. Maar ook dat is absoluut niet zo. Je hebt die genadegave gekregen om te dienen. Om het lichaam te dienen, om de gemeente te dienen en om God te dienen in de wereld. Weet je, en de mensen denken, zij denken dan van, weet je, ik ben gezalfd, weet je, ik heb die gave, dus nu ga ik het wel even doen. Het hangt allemaal van mij af. Maar alles wat wij zijn en alles wat wij kunnen is door de genade van God. Ik ben wat ik ben door de genade van God. En niet ik, maar de genade van God die met mij is. Weet je? Jij bent het niet. Het is Christus in jou. En het is een genadegave. Genadegave betekent onverdiende gunst. Je verdient het niet omdat je zo'n geweldige peer bent. Omdat je zo'n geweldige babbel hebt. Of omdat je zo geweldig goed bent en al die dingen. Integendeel. Als je kijkt naar de Bijbel. En je ziet bijvoorbeeld Paulus en je ziet bijvoorbeeld Petrus. Ik bedoel, Paulus had je beter in kunnen zetten om gewoon alle Joden en alles te onderwijzen. Want hij was zelf een fariseer en onberispelijk wat de wet betreft en ga zo maar door. Hij was een wetsgeleerde. Weet je, dus je had je perfect in kunnen zetten onder de Joden. En Petrus was gewoon een boer, was gewoon een visser. Was gewoon een simpele, ongeletterde man. Die had je beter in kunnen zetten onder de heidenen. Onder de simpele mensen. Maar God deed precies andersom. Petrus werd ingezet voor de Joden en Paulus werd ingezet voor de heidenen. Hij is de apostel van de heidenen. Hij is mijn apostel. Weet je? En waarom? Omdat God verheerlijk moet worden door jouw leven. En dus het is niet vanwege jouw talent en jouw gaven dat je ergens ingezet voor ingezet wordt. Weet je? Het is zijn genadegave die God je geeft. En jij bent het niet. Hij is het door jou heen. En zo zijn er gewoon heel veel mensen die zichzelf heel snel een titel hebben toebedeeld en zich erin roemen en profileren naar de wereld. Ze hebben zelfs visitekaartjes met profeet die en die en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, ik noem mezelf ook evangelist, maar ik heb het niet op mijn visitekaartje staan of zo. En als je het wel zou hebben, moet je het ook zullen weten. Ik bedoel, weet je, wie ben ik? En ik hoef er niet over te oordelen. Maar we bedelen onszelf heel snel naar me toe. Maar weet je, ik wist dat ik een evangelist was omdat God dat aan mij geopenbaard had. Maar ik begon mezelf pas een evangelist te noemen toen iedereen herkende dat ik de gaaf van evangelist had. En dat ik functioneerde in de gaaf van evangelist. En vanwege de manier waarop ik erin wandel en de manier hoe ik het uitwandel en vanwege de bediening die God ons gegeven heeft, is overduidelijk dat ik de gaaf van evangelist heb gekregen. Maar dat is niet om mezelf daarin te roemen of alleen maar want te laten zijn, ik ben evangelist. Nee, ik ben Johan Toet, ik ben een kind van de levende God. En omdat ik een kind van een levende God ben, heeft hij mij een roeping gegeven en een zalving gegeven om uit te gaan in de bediening van evangelist. En dat is mijn taak. En dat is niet om mezelf te verheerlijken, maar dat is om het koninkrijk van God te bouwen. En dus door mensen te bereiken. En tegelijkertijd ook anderen toe te rusten, zodat ze ook kunnen gaan functioneren in de gaaf van evangelist. Of in ieder geval in het werk van evangelist. Want niet iedereen heeft de gaaf van evangelist. Maar we kunnen wel allemaal het werk van evangelist doen. Dus God zegt, als hij roemt, laat hij roemen in de Heer. Als iemand gaat roemen, laat hij dan roemen in de Heer. En ik roem in de Heer. Ik ben wat ik ben door de genade van God. Amen. Dus jij kan niets. Het is hij in jou en niets minder dan dat. Wat ik ook heel veel zie in het lichaam van Christus, en opnieuw, ik zeg dat ook weer niet om te oordelen. Het zijn gewoon dingen die ik zie, die ik meemaak, die ik ervaar. En het is gewoon gebaseerd op feiten. Het zijn dat er heel veel mensen een handje van hebben om mensen die bepaalde gaven en talenten hebben te vereren. Nou, weet je, daar wil ik wat over zeggen. Want kijk, ik vind het bijvoorbeeld zelf echt niet prettig, hè, als mensen naar me toe komen en mij het gevoel geven alsof ik het helemaal ben. Want ik ben het namelijk niet. Nou, ik ben behoorlijk nuchter. Dus als ik thuis kom en iedereen heeft mij een veer gegeven, dan trek ik al die veer eruit. Ik doe mijn kroon af en ik zeg, Heren, ik leg het allemaal aan uw voeten. Want ik ben het niet, maar u bent het in mij. Ja, klopt, ik sta op. Ja, klopt, ik ben gehoorzaam. Ja, klopt, ik ga bewegen. Maar u doet het door mij. U doet het willen en werken in mij. U bent degene die alles door mij heen tot stand brengt. Niet ik, maar u. En dus u komt alle toe, alle eer en alle glorie en alle lofprijs tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Dus vereren vind ik zelf, je moet er maar één vereren en dat is God. En niets en niemand anders. Nooit buigen voor mensen, alleen maar voor God. Mijn knieën buigen alleen maar voor de levende God. Maar je kunt mensen wel respecteren om de gaaf die God ze gegeven heeft en het werk wat ze daarmee doen. En om hun gehoorzaamheid aan God en wat dan ook. Dus ik bedoel, ik respecteer heel veel leiders. Ik respecteer heel veel mensen in het lichaam. Ik respecteer mijn broeders en mijn zusters. Ook om hoe ze wandelen en de dingen die ze mogen doen voor koning Jezus en al die dingen meer. En ik verheug mij in de vruchten die ze mogen dragen. Ik vereer ze echt niet. Vereren doe ik alleen God. Maar ik respecteer ze wel. En dat moet je gewoon niet verwarren met vereren. De mensen die mogen wandelen en nu al verschil maken voor het koninkrijk van God, zijn slechts instrumenten in de handen van onze maker. Ze zijn niet gezalfd omdat ze zo geweldig zijn. Ze zijn gezalfd omdat God genadegaven heeft gegeven, omdat ze bereid waren om op te staan en verschil te maken. Omdat ze zeiden tegen de Heer, maak mij bruikbaar. En dat mag jij ook gewoon zeggen, maak mij bruikbaar. In 1 Korinthe 4 vers 7 staat, want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Zie je, dit is gewoon heel erg belangrijk, weet je. Er is niets wat wij van onszelf hebben, wat ons maakt wie wij zijn. Alle goede gaven zijn van boven. Alles is van hem en alles is tot hem. En dat is gewoon heel erg belangrijk, dat je dat gewoon iedere keer weer zo blijft zien. Weet je, er zijn mensen aan het lichaam gegeven om het lichaam verder te helpen. Maar het zijn niet die mensen, het is God in hen. Het is God in ons. Amen. Maar goed, de mensen die echt de zalving hebben gekregen, die echt één of meerdere gaven van de vijfvoudige bediening hebben gekregen, weten waarom zij die hebben gekregen. En ze zullen het ook alleen in die zin toepassen en uitwandelen. En dus wil ik weer even terug naar Efeze 4 vers 11... waar ik net het eerste gedeelte van geciteerd heb. En ik ga nu wat versen erbij nemen, want dat wordt vaak niet gelezen. We lezen vaak alleen dit in Efeze 4 vers 11... En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Punt. Dat is hoe het gequote wordt, dat is hoe het gesproken wordt, dat is hoe het gepredikt wordt. En de mensen denken, ja, sommigen hebben het niet, iedereen heeft het, weet je. Arme ik, maar wacht eventjes, laten we even verder gaan. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten. Om de heiligen toe te rusten. Daarom is het gegeven, niet om zichzelf toe te rusten, om de heiligen toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon is het gegeven. Dus wij moeten dienstbaar zijn. Het is gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus als jij die gave talent hebt gekregen, een van die vijfvoudige bedieningen hebt gekregen, of welke bediening je dan ook hebt gekregen, is het tot dienstbetoon en is het tot opbouw van het lichaam. Niet tot opbouw van jezelf, maar tot opbouw van het lichaam. En dit is belangrijk. Dit is heel belangrijk. Want er zijn zoveel mensen die zichzelf helemaal geweldig vinden. Ze vinden zichzelf echt van, ik ben Gods geschenk aan de wereld. Weet je, maar jij bent niet Gods geschenk aan de wereld. Jij bent het niet. Weet je, je kan helemaal niets van jezelf. Christus zegt, als iemand niet in mij blijft, kan hij niets. Je kunt, vanuit jezelf kunt hij niets doen. Zonder mij kun je geen vruchten dragen. Zonder mij kun je niets. Dat is wat Jezus zegt. Dus ga niet te veel van jezelf denken wie je ook bent. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, evangelisten, herders en leraars om de heiligen toe te rusten. De heiligen zijn wij allemaal als één lichaam die in Christus Jezus zijn. Die datzelfde fundament hebben die Paulus gelegd heeft en die Christus gelegd heeft. Hetzelfde fundament. Christus, de Zoon van de levende God, die gestorven en weer opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En we worden behouden uit geloof door genade en niet door eigen werken en houden van de wet. Dat is het fundament. En iedereen die dat gelooft is een heilige en die moet toegerust worden. En daarom hebben we die vijfvoudige bediening gekregen om de heilige toe te rusten. Het is tot dienstbetoon, het is tot opbouw van het lichaam. Zodat, want dat is het gevolg ervan, dat is het doel ervan. Zodat, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Wat ook weer ongelooflijk belangrijk is, want er is geen eenheid van het geloof. En dat is waar we ons voor moeten beijveren. Om die eenheid van de vrede te bewaren. Om die band van de vrede te bewaren. Door de band van de vrede die eenheid van het geloof te bewaren. We moeten zorgen dat we met z'n allen gelijkdenkend zijn. Dat we gelijk gestemd zijn. En dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. En dat we met z'n allen maar één ding willen. En dat is allemaal gebaseerd op het fundament wat gelegd is. Er is geen ander fundament gelegd dan het fundament wat gelegd is. Weet je, en dus we moeten dus tot die eenheid komen. En daarom is die vijfvoudige bediening gegeven. Zodat we anderen kunnen bedienen daarin. En het is ook gegeven zodat we kunnen komen tot de kennis van de Zoon van God. Zodat we begrijpen wie Hij is, wat Hij voor ons heeft gedaan en hoe we met Hem kunnen wandelen en hoe we met Hem kunnen leven. En tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Zodat we tot die hele volheid komen. Zodat we in de volheid van het evangelie wandelen. In de volheid van wat hij tot stand heeft gebracht met zijn dood en zijn opstanding. In de volheid van de genade die ons beschikbaar is gemaakt. En waar wij ons geloof in kunnen stellen. Gewoon totdat we tot die volheid komen van het evangelie. Man, dat is het hele doel. Dat is waarom er een vijfvoudige bediening is. Maar dat is ook het doel van wat God wil dat we bereiken. Die volheid van Christus. De volwassen man. De grootte van de volheid van Christus. Waarom? Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn die heen en weer geslingerd worden door golven en meegesleurd worden door elke wind van leer, en er zijn wat winden van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in de liefde, daar heb je weer die liefde, die ongekende liefde, door ons in de liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus het doel is dat het lichaam toegerust wordt. Dat we het lichaam dienen. En met onze gaven, onze talenten, onze vijfvoudige bedieningen. En alle andere bedieningen, genadegaven en werkingen die we hebben gekregen door dezelfde Heer, dezelfde God, dezelfde Heilige Geest. Dat we dat inzetten, zodat we met z'n allen, dat betekent niemand buitengesloten, iedereen die in Christus is, met z'n allen zouden toegroeien naar hem die het hoofd is. Zodat we met z'n allen één worden van denken, één van gevoelens, één van spreken. En dat we met z'n allen één worden, zeg maar, want dat zijn wij namelijk in Christus Jezus. En we moeten zo gaan handelen en zo gaan wandelen en zo gaan bewegen. Er staat van hem uit, van Christus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Elke band geeft ondersteuning. En weet je, gooi even alle denominaties aan de kant. Er zijn geen denominaties in de Bijbel. Er is alleen maar de gemeente en het lichaam. Amen. Dus wij zijn met elkaar de gemeente en het lichaam. En elke band is gegeven, en, zodat het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden wordt. Omdat we elkaar dan ondersteuning kunnen geven. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Iedereen heeft een gave en een talent. Iedereen heeft iets gekregen. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus het lichaam krijgt alleen maar zijn groei als wij samenwerken als lichaam. Duidelijker kan ik er niet over zeggen. Wanneer jij een gave hebt gekregen uit deze vijfvoudige bediening waar we het nu in specifiek over hebben, en jij gaat daarmee zelf aan de haal en je doet niet wat in het woord wordt opgedragen, dan veronachtzaam jij gewoon de zalving en dan zul je daar verantwoording voor af moeten leggen. De zalving, de gave is niet voor jezelf. Het is om de heilige, de gelovige toe te rusten. Zodat we met z'n allen dat werk kunnen doen. Zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. Zodat we met z'n allen volwassen worden. En wanneer dus het principe van de vijfvoudige bediening wordt toegepast in een gemeente, is het de bedoeling dat die vijf bedieningen elkaar aanvullen en versterken. En als iemand een van die vijf gaven heeft, voert hij die dus niet alleen uit, maar hij herkent die bediening ook in anderen en discipelt hen, zodat ook zij die bediening kunnen gaan uitvoeren. Ja, het is dus belangrijk dat we dit doen, want als ik er alleen maar, als stel dat ik als evangelist alleen maar in mijn eentje erop uit zou gaan om het evangelie te verkondigen. Hè? Dan hadden we echt een probleem gehad. Want ik bedoel, de wereld is mega groot. En de mensen gaan gewoon verloren. Als ze niet het ware evangelie gehoord hebben en een keuze kunnen maken. Weet je, dus als ik er mee eens had geweest, had het een probleem geweest. Nee, zoveel mogelijk mensen moeten erop uitgaan. Het is de taak van de evangelisten om hen hierin toe te rusten. Mijn taak is het om andere evangelisten te maken. Mijn taak is om in ieder geval andere mensen toe te rusten, zodat ze zelf ook verschil kunnen gaan maken en het werk van evangelist kunnen gaan doen. Ik bedoel, ik kan niemand de gaaf van evangelist geven. Dat kan alleen God. Maar ik kan ze wel toerusten, zodat ze kunnen gaan functioneren in het werk van evangelist. En als ze die gaven hebben, kan ik ze toerusten zodat ze die gaven op een goede manier kunnen uitwandelen. En dat ze die tot het maximale kunnen benutten. Weet je? En zo zijn we allemaal gegeven aan het lichaam om ervoor te zorgen dat we met z'n allen opbouwen. Weet je? Ik bedoel, als jij evangelist bent, man. Weet je, je moet gewoon ondersteund gaan worden en toegerust gaan worden. En weet ik wat allemaal, weet je. En dat was gewoon helemaal niet in Nederland. Totdat ik erover begon te spreken en begon te benadrukken hoe belangrijk het is dat we zielen winnen voor koning Jezus. Die gediscipeld worden om vervolgens weer zielen te winnen en weer te discipelen. En leiders te maken en weer zielen te winnen en weer te discipelen. En weer leiders te maken, zodat het lichaam opgebouwd kan worden en kan groeien. Hoe belangrijk het belang daarvan is. En ik geef mezelf geen veer daarin of zo. Nu zie ik dat andere bedieningen ook evangelisten beginnen toe te rusten en uit te zenden. Nou, prijs God daarvoor. Halleluja. Weet je, hoe meer we dit gaan doen met z'n allen, hoe meer impact we kunnen maken, hoe meer verschil we kunnen gaan maken in het Koninkrijk van God. Maar dit is gewoon belangrijk, belangrijk, belangrijk, belangrijk, dat we met z'n allen gaan anderen gaan toerusten en in hun kracht gaan zetten. Weet je, en dat zie je ook in andere bedieningen dat ze dat doen, dat ze leiders maken en dat juich ik toe. Dat ze discipelen maken, dat juich ik toe. Want dat is zo belangrijk, dat we discipelen maken van de bekeerlingen, zodat zij ook weer, dat ze leiders kunnen worden die weer discipelen kunnen gaan maken. Weet je, en zo kan het door blijven gaan en door blijven gaan. En dan kan het zichzelf vermenigvuldigen en zo krijgt het lichaam zijn opbouw. Weet je, en dus het is gewoon ongelooflijk belangrijk. Ik juich, wie je ook bent, als jij een leider bent of een voorganger bent of wat dan ook, ga ervoor zorgen dat je deel van het lichaam wat aan jou is toevertrouwd, wat jij herdert, dat je hen gaat toerusten. Dat je niet alleen maar gaat vertellen over, weet ik veel, het boek Numeri of Deuteronomium, maar dat je ze gewoon gaat toerusten over wie zij zijn in Christus, wat zij vermogen in Christus en hoe zij verschil kunnen gaan maken en hoe zij erin kunnen gaan wandelen en kunnen gaan functioneren. En dat je ze daarin ondersteunt en dat je ze daarin bemoedigt en dat je ze daarin vrijzet en dat je ze daarin zegent en dat je ze daarin onderwijst. Dat is jouw taak als herder om die mensen tot volwassenheid te brengen. Halleluja. Anyway. Laten we even globaal kijken naar de verschillende gaven en welke hiermee het fundament vormen van de gemeente. Nou, de apostel, het is gewoon globaal, dus er is veel meer over te zeggen. Maar de apostel heeft de taak om kerken te stichten. De apostel heeft de taak om anderen te leren hoe zij dat ook kunnen doen en om leiders van hen te maken. Dus die apostel die sticht gemeentes en hij wijst leiders aan. En wanneer die leiders aanwijst om die kerk te runnen, dan wordt hij meestal ten overstaan van de gemeente de handen opgelegd en worden zij ingezegend. Paulus deed dat bijvoorbeeld bij Timotheus. In 2 Timotheus 1 vers 6 kunnen we lezen: daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Nou, apostel Paulus stichtte vele kerken onder de heidenen, zoals Petrus dat deed onder de Joden. Maar apostel Paulus, hij is mijn apostel en ik hou echt van Paulus. Wauw. Romeinen 11, vers 13 tot en met 14. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben. Zie je, we hebben maar één apostel van de heidenen en zijn naam is Paulus. Maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat het vlees betreft tot jaloersheid te verwekken en enig uit hen te behouden. Halleluja, hij is zo goed. 1 Timotheüs 2, vers 7. Daartoe ben ik aangesteld, zegt Paulus, als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, staat er. Als een leraar van de heidenen in geloof en in waarheid. Dus hij was een prediker, hij was een apostel en hij was een leraar. En hij deed ook onwijs veel het werk van de evangelist. De apostel helpt ook bij het besturen van een gemeente en hij brengt orde in gemeentes waar wanorde is ontstaan. En dat kunnen we dan weer lezen in 1 Korinthe 11, vers 34. Daar staat, als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Dus hij zorgt ervoor dat alle orde is en al dat soort dingen meer. 1 Korinthe 12, vers 28. God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zie je dus, de apostel dient duidelijk de gemeente en rust hen toe om de gemeente die hij sticht, of die zijn gesticht, op de juiste manier te laten functioneren. Efeze 2 vers 19 staat, Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus dat is een beetje globaal wat de apostel doet. En dan heb je nog de profeet. De profeet heeft de taak om het lichaam op te bouwen, om anderen te leren ditzelfde te doen. De profeet spreekt openbaring die door de geest wordt geïnspireerd. Nou, een profeet kan rondreizen en verschillende gemeentes bezoeken, of hij opereert binnen één gemeente. De profeet kan in zijn ambt richting geven. En hierin is bijvoorbeeld een voorbeeld in Handelingen 13, vers 1 Handelingen 13, 1 tot en met 5. Waarin Paulus en Barnabas werden uitgezonden nadat de Heilige Geest had gesproken had. Hè? Dus de profeet kan soms heel voorspellende profetie geven over iets wat staat te gebeuren. Maar onder het nieuwe verbond is dat niet een strafgericht van God. We gaan ook nog hebben over profeten en profetieën, dus ik ga er niet te veel over in. Maar het kan wel eens een waarschuwing zijn, zodat we ons kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld, er staat in Handelingen 11, 28, waar Agabus een hongersnood in het hele Rijk voorspelde. Maar zijn taak is vooral om op te bouwen, te troosten en te vermanen. 1 Korinthe 14, vers 3 zegt: wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. En dan ga ik het wel hebben over wat dat vermanen dan allemaal verder inhoudt. Maar dat is niet wat wij denken. De herder heeft de taak om de kudde te hoeden, om hem te beschermen en om anderen hetzelfde te leren. Nou, Jezus is onze opperherder, halleluja. En hij heeft de hele vijfvoudige bediening wat mij betreft. Maar hij heeft ook herders gegeven om de kudde de gemeente te hoeden. En dus een herder houdt zich bezig met het voeden, het verzorgen en het leidinggeven aan de gemeente. Hij houdt die kudde bij elkaar. Hij leidt hen in de volle waarheid van het evangelie. Tenminste, dat is zijn taak om dat te doen. En wij noemen de herder in de gemeente dan vaak een pastor of een voorganger of zo. In 1 Thessalonië 5 vers 12 staat: en wij vragen u broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heer en u terechtwijzen, en uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Nou, een goede herder die zorgt ervoor dat hij de mensen die hem zijn toevertrouwd zodanig leidt dat zij in hun bestemming zullen komen die God voor hen heeft. Hij bemoedigt hen, hij onderwijst hen, hij rust hen toe, hij luistert naar hen, hij dient hen, hij ondersteunt hen. Weet je, hij probeert de verloren schapen, dat zijn zij die uit de kudde zijn weggevallen, weer thuis te brengen, en hij beschermt hen tegen dwalingen en valse leer. Dat is zijn taak om dat te doen. En op deze wijze vervult hij dan ook die taak en de gave die hij gekregen heeft. Amen. Stuk van veel meer, maar ik heb al gezegd, globaal wil ik het even aantippen. De leraar heeft de taak om anderen aangaande het woord te onderwijzen en anderen te leren hoe zij dat weer kunnen doorgeven en zelf kunnen uitwandelen. En dus de taak van de leraar, welke soms samengaat met de taak van herder, is om andere mensen te onderwijzen vanuit het woord van God. En hij doet het op zo'n specifieke manier dat anderen hierdoor worden opgebouwd, bemoedigd en groeien in kennis. Dus die leraar die heeft als het ware de capaciteit om het woord op zo'n manier uit te leggen en uit te lichten dat het voor een leek makkelijk te begrijpen is. En diegene die het dan hoort, de toehoorder, dan ook echt van kan leren, zeg maar. En dus in feite doet die leraar gewoon een kennisoverdracht. En het is daarom belangrijk dat de leraar over veel kennis beschikt, zodat hij de mensen echt iets kan onderwijzen. Nou, dan hebben we de evangelist. En een leraar, nog eventjes om terug te komen, die moet wel onderwijzen wat in het woord van God staat en niet zijn eigen ideeën en opvattingen. Weet je, je moet de Bijbel gebruiken om mensen dingen te onderwijzen en niet jouw eigen doctrines. Anyway, de evangelist. Een evangelist, ik neem heel even een slokje water, if you don't mind. Dat was snel. De evangelist die heeft de taak om in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te winnen voor het Koninkrijk van God. En hij heeft de taak om anderen te leren om precies hetzelfde te doen. De evangelist die heeft het vurige verlangen om de wereld in te gaan, om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van het Koninkrijk. Hij trekt de mensen uit de duisternis en hij brengt ze vervolgens in de gemeente. Dus wat hij doet is als het ware de bouwstenen aan de gemeente leveren, die de bekeringen dan weer verder kunnen discipelen om zo het lichaam op te bouwen. Maar goed, ik ben ook een evangelist en ik discipel ook zoveel mogelijk als ik kan. En ik geef zoveel mogelijk nazorg als ik kan, zeg maar, om de mensen een stukje fundament mee te geven. Onder andere ook door deze dingen die we nu aan het doen zijn. Maar de evangelist is als het ware de visser van de mensen en brengt de vangst het aquarium in. Het is een hele belangrijke en zo niet de belangrijkste taak in het lichaam. Want zonder bekeerling heb je geen discipel en zonder vis heb je geen aquarium. Amen. Ja, we hebben een aquarium, maar is leeg. Dus maar de taak van de evangelist ligt voor een klein deel in de gemeente zelf. Dus dat is dat hij gewoon de mensen toerust de gemeente opbouwt en bemoedigt. En het geloof aanwakkert. Maar ook gewoon de gemeente toerust. Hoe zij ook het werk van evangelist kunnen doen. Hoe ze verschil kunnen maken. Erop uit kunnen gaan. Het licht kunnen zijn in de wereld. Zout kunnen zijn van de aarde. En hoe ze kunnen getuigen met hun leven. Met hun wandel. De dingen die ze doen. Hoe ze kunnen aanpakken. Hoe ze mensen tot de Heer kunnen leiden. En ga zo maar door. Dat is heel belangrijk om die gemeente daarin toe te rusten. Dus dat is ook een deel van de taak van een evangelist. Om anderen te leren om hetzelfde te doen. Zeg maar. En het is dan ook tweeledig. Hè? Het bevindt zich binnen en het bevindt zich buiten. De taak van evangelist. Dus wij doen bijvoorbeeld. Hè, wij doen mensen winnen voor het Koninkrijk van God. Dat is mijn zalving. Dat doen we door middel van onze campagnes die we doen het hele jaar door. En daarnaast doen we missiereizen. Dat is om andere mensen toe te rusten om hetzelfde te gaan doen. We doen die One Basics, stuurgidsen. We doen podcast, radio. We spreken, doen conferenties, events en gaan zo maar door. Dat is echt om de mensen te discipelen en toe te rusten. Nou, de vijfvoudige bediening is. Dit is een beetje globaal, de vijfvoudige bediening. En de vijfvoudige bediening. Sorry hoor. Ik spreek iets sneller en iets meer dan ik dan mijn keel aan kan op dit moment. De vijfvoudige bediening is anders dan andere bedieningen. Het zijn mensen die een gave hebben gekregen om andere mensen te dienen. En ik geloof wel dat alle bedieningen, alle werkingen, alle genadegaven gegeven zijn om elkaar te dienen en elkaar op te bouwen, et cetera. Maar deze vijfvoudige bediening. Zijn gegeven aan de gemeente om de medige gelovigen toe te rusten, te leiden, te bemoedigen, op te bouwen, te onderwijzen en uit te zenden om hetzelfde werk te gaan doen. Dat is het verschil, zeg maar, met alle andere gaven en werkingen en dat soort dingen. Maar we hebben ze allemaal gekregen om te dienen. Maar deze zijn echt specifiek om de gemeente, de medegelovigen toe te rusten, op te bouwen en zodat zij hetzelfde werk kunnen gaan doen. Amen. Nou, niet iedereen hoeft die gaven te hebben om het werk te kunnen doen. We kunnen allemaal het werk doen. Niet iedereen is een leraar, maar iedereen kan iemand iets onderwijzen. Niet iedereen is een evangelist, maar iedereen kan evangeliseren. Niet iedereen is een profeet, maar iedereen kan profeteren. En ga zo maar door. En we moeten dus mensen leren, als je wel die gaven bezit, hoe zij dat werk kunnen toepassen in hun leven. Nou, ik kan verder heel veel over delen nog, zeg maar. Maar het gaat erom dat niet iedereen heeft de vijfvoudige bediening, maar iedereen kan het werk doen. Wat in vijfvoudige bediening staat beschreven. En de vijfvoudige bediening is gegeven aan het lichaam om het lichaam toe te rusten en op te bouwen. Halleluja. En dus ga gewoon ontdekken of jij misschien ook die gaaf of dat talent hebt. En ga hem dan gebruiken zoals het woord ons leert dat we hem moeten gebruiken. Op de juiste manier inzetten voor het Koninkrijk van God. Amen. Nou, ik hoop dat jullie gezegend zijn weer. En ik hoop je te verwelkomen bij de laatste les van de fase 1, serie 1 Basics. En dan gaan we weer verder naar de volgende ronde. Amen. God bless you. Bedankt voor het luisteren. En tot dan. Doeg.
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: God Radio. Baken van licht.
3: Welkom bij Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Een onderwijsbediening gericht op Gods onvoorwaardelijke liefde en genade.
4: I am right in the middle of my teaching on spirit, soul and body. This is the revelation that just totally changed my life. The title may throw you off, but I'm talking about who you became in the spirit when you got born again. I've got this book, English, Spanish. I've got study guides. I've got an audio book where my wife read through this. I've got illustrated teaching on this. We got a lot of product. But today is our Thursday broadcast, our Thanksgiving Day broadcast. And today and tomorrow, our ministry offices are closed to give our employees the holiday off. So you can't call in today, but you can go to our website and you can still get all of these materials. Matter of fact, you can actually listen, download these materials free off of our website if you would like it. I'm just trying to get this truth out because I know what it'll do. It totally transformed my life. So I've already said a lot of things. If you've missed any of this teaching, I know that there's probably some people because it's Thanksgiving, maybe you're off work and you're watching this program and you haven't heard this whole series, but I promise you, this is life transforming. God gave me a revelation of this nearly 50 years ago, and it has become the foundational truth. Everything that God has shown me in the Word of God is based on this truth about that when you get born again, it's your spirit that gets saved and it's completely saved. It's sealed by the Holy Spirit. There is no sin or impurity that penetrates the seal around your born again spirit. And since God is a spirit, John 4:24, and we must worship him in spirit and in truth, that means that as a Christian, once you get born again, God is dealing with you based on who you are in the spirit, in Christ, not based on your actions. Now, I'm not saying that God is ignorant of your actions. I'm not saying that God doesn't care about your actions, because your actions determine whether God or Satan has dominion in your life. Romans 6:16 says, "Know ye not that to whom ye yield yourselves, servants to obey, his servants you are, to whom ye obey, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness." So if you go out and live in sin, you are giving Satan a free shot at you. You are just welcoming him into your life. And the scripture says in John 10:10 that the thief, talking about the devil, comes not but for to steal, to kill, and to destroy. He is out to eat your lunch and pop the bag. So if you are living in sin, you're giving Satan an inroad into your life. So quit doing that. If you're a Christian, don't live in sin. Live as holy as you can. Seek God. Do the right things. But it's so important to recognize that the way God sees you is in the Spirit. And in the Spirit, you are forgiven of all sin, past, present, and even sins that you haven't committed yet. I know that if this is the first time you've heard this, some of you are thinking, this is the wildest thing I've ever heard. I spent a whole week teaching on that. If you get this teaching, it will explain it out of Hebrews chapter 9, 10, and 12. And it's what the scripture says. You have been sanctified and perfected forever. Hebrews chapter 10, verses 10 and 14, and then Hebrews chapter 12, verse 23 says, it's the spirit of just man's that was made perfect. You have been made perfect in your spirit forever, not just until the next time you sin. Man, if you've missed this, please get these materials. It'll transform your life. And this week, what I've been talking about is that in that spirit, the part of you that got born again and changed its salvation, you were given the faith of Jesus. Not just faith in Jesus, not just your human faith, the same type of faith that even unbelievers operate in when they sit in a chair or drive down the street or fly in a plane. Not faith that is based on something physical that you can see, but you are given a supernatural faith, God's kind of faith. As it says in Romans chapter 4, verse 17, he calls those things that be not as though they are. You were given this supernatural, God kind of faith at salvation. And Romans 12:3, the last phrase in that verse says, God has dealt to every man, every person who's born again, the measure of faith, not a measure of faith. I know that there are some translations that say that, but the King James says the measure of faith. This is borne out over in Galatians chapter 2, where it talks about that we are justified by the faith of the Son of God, not just faith in the Son of God, but God literally imparted his faith to you. And since there's only one measure of faith, and Paul said in Galatians 2:20 that he was living by the faith of the Son of God, the measure that he had was the faith of the Son of God. And Peter said in 2 Peter chapter 1 that he was writing to those who had already obtained like precious faith with him through the righteousness of God and of our Savior Jesus Christ. He said that we have his faith. So we have the same faith that Peter had, the same faith that Paul had, the same faith that Jesus had. You do not have a faith problem. You got a knowledge problem. We don't know what we have, and faith is based on knowledge. That is a great statement right there. Faith is based on knowledge, and what you don't know is killing you. Let me share this passage with you out of Matthew chapter 17. The first few verses of Matthew 17, Jesus went up to the mount, what's called the Mount of Transfiguration, and he was praying. And he literally began to radiate light, and a cloud came over them. There was Jesus, and Peter, James, and John were with him. And a cloud came over them, and it began to radiate light, and an audible voice came out of the cloud saying, "This is my beloved Son, in whom I'm well pleased. Hear him." And the disciples were just shocked at this, but they saw the audible glory. they heard the audible voice and saw the visible glory of God, and they wanted to build 3 tabernacles, and the Lord said no. And anyway, when they came down from the mountain, the other 9 disciples were down there, and there was a crowd around about them, and they came running to Jesus, and Jesus asked what they wanted. And a man who had a son that the King James here calls lunatic. This doesn't mean that he's crazy in the sense that we talk about mental health and things like that today, but he had seizures, is the way that we would say this today. He had a demonic power in him that caused seizures, and his father, this same thing's recorded over in Mark chapter 9, and there the father of the child said that sometimes this demon will throw him into the fire and into the water. And so he was having seizures and things like this. And so when Jesus came down, the father of this child came and says, I brought my son to your disciples, but they couldn't cast the demon out. And Jesus said, bring him to me. And so they brought him to Jesus, and Jesus cast the demon out of this boy, and he was cured. And after it was over, let me just read this. In Matthew chapter 17, verse 18, Jesus rebuked the devil, and he departed out of him, and the child was cured from that very hour. Then came the disciples to Jesus apart and said, why could not we cast him out? Boy, there is so much in these verses. I've actually taught on these verses multiple hours, 2 and 3 hours at a time, because there's just so many great things here. But I want to focus on this, that these disciples had faith. They had faith that you could cast out demons, or they wouldn't have asked this question. For instance, there's many people today that if you were to bring somebody to the average pastor today, and if they were to say, would you please cast this spirit out of my son that's causing these seizures, the average pastor today wouldn't even ascribe any demonic activity to it. They would look at it as being something that is totally organic, physical. They would look for a physical answer to it. They don't believe that there's demonic things behind it. But in the Bible, I guarantee you there was a lot of things that were caused by demons. Blindness, deafness, seizures, things like this. A curvature of the spine was a spirit of infirmity, and Jesus cast it out of a woman and that she was healed. So anyway, if you were to bring the average person or bring a person who had seizures to the average pastor, he wouldn't even attach any spiritual significance to it, and therefore would send them to the doctors instead of to the preachers. That's wrong in the first place. And Jesus was very displeased that his disciples couldn't do this. Up here in the 16th and 17th verses, Jesus rebuked him and he says, you faithless and perverse generation, how long am I going to be with you? He didn't say, guys, I'm sorry. I was up on the Mount of Transfiguration being transfigured before my disciples. I should have been here. I should have helped you. It's not your fault. Don't feel bad about it. No, he said, you're a perverse and faithless generation. He expected more out of his disciples. You know, the things I'm saying right here are not popular. And the vast majority of Christians would rebuke me and say, you aren't compassionate. Well, then you're going to have to say that Jesus wasn't compassionate. He told his disciples, let me read this to you. Here's the exact words in verse 17. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. Jesus was wanting his disciples to do the same works that he did. John chapter 14, verse 12, he says, verily, verily, I say unto you, he that believeth on me, the works that I do shall he do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father. Jesus wasn't pleased at his disciples' inability to meet the needs of people. And I'm telling you, Jesus is not pleased today with his body's inability to meet the physical, financial, emotional needs of people. The fact that we send everybody to the psychiatrist and to the doctor and to the banker instead of us ministering the truth as he did is not pleasing to the Lord. Now, God is a God of grace. He's a God of love. If you aren't doing these things according to what he says, he still loves you, but he's not pleased with it. This is not what he wants for us. He wants us to be able to meet the needs of people. One of the reasons that our society has become so secular today, and where there isn't the influence godly influence in society that there needs to be is because the church hasn't been meeting the physical, financial, emotional needs of people. We have sent them to government. We've sent them to the doctors, to the lawyers, to the bankers. And most people don't see the relevance of God and of the church to everyday life. They think it's only about when we, die and go to heaven or hell. And so right before they die, they're going to try and deal with these things. But in this life, they don't see the relevance of it. They don't know that God can heal, that God can deliver and set free. And the church hasn't represented him, and God is not pleased with it. But when these disciples said, why couldn't we do it? That the very fact that they asked this question shows that they had done this before. I'm not going to take time to turn over there, but in the 10th chapter of the book of Matthew, Jesus called all of these disciples, these exact disciples right here together, and he gave them authority and power over all sickness, not just hang nails or colds, all sickness, all disease, and all demons to cast them out. And they went out and they began to start doing it. And when they came back, they were rejoicing, saying, Lord, even the devils are subject unto us through your name. So these people, these very disciples, had cast demons out before. And the very fact that they were saying, why couldn't we do it this time, shows that they believed it could be done. Again, those people that don't believe that there are demonic things that affect people physically today, people that don't believe that healing takes place today, they aren't asking these kind of questions. In some ways, Christians who don't believe that any miraculous things can happen in this life, they don't have the same questions as people who believe that miracles are for us today. Because the ones who don't believe that it can happen, when nothing happens, when people die, when their finances fail, when all of these life's troubles come to them, they didn't believe for anything, and so there isn't any disappointment. They got exactly what they were expecting. But people who believe for more, who believe that God wants us delivered from this present evil world, Galatians chapter 1, verse 4, Jesus died to deliver us from this present evil world, not just the one to come. People who believe that, I can guarantee you, if you start believing and speaking and expecting miraculous results, there's going to be some times that you don't see the desired results, not because God doesn't give, but because we don't understand and we aren't experiencing the fullness because we don't fully understand how to use the power of God. And so people who are believing for these miraculous results are going to have to deal with, why didn't this work? Why did this happen? If it's God's will to heal, how come this person wasn't healed? So people who ask questions like that are people who believe that it can happen. So these disciples weren't like most Christians today, where they just don't believe for anything. They shoot at nothing and hit it every time. No, these disciples had seen demons cast out. And this time they spoke, they did the thing that had worked before, and it didn't work this time. And so they were perplexed and they asked Jesus, says, why couldn't we cast him out? And look at Jesus' answer in verse 20. Jesus said unto them, because of your unbelief. It's important what he didn't say. He didn't say, well, it's because you guys, your faith is just too small. Your faith needed to be bigger. You need more faith. If you were to say that, well, it's because of your little faith, let me just acknowledge this. I know some of you are probably looking this up in your Bible, and I'm not against any translation, but I do believe that there are some translations that are more accurate than others. And the NIV translation, which I'm not against it, I'll quote from it, I read it sometimes, I use it to help me gain some understanding, but I do believe that it's not as accurate as the King James. I could spend two or three programs showing you why I believe that the King James is the most accurate. I admit that there's some things in here like the words thou, thee, wouldest, and stuff like that, and people don't like that, and I can understand that, and I don't mind them using a more modern translation, but I guarantee you some of the modern translations are not as accurate. For instance, the NIV says it's because of your little faith. That is the opposite of what Jesus is saying, because look at the rest of the verse. It goes on to say, it says, if you have faith as a grain of mustard seed, you might say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it should remove, and nothing shall be impossible unto you. So Jesus goes on to say, if your faith is just as tiny as a mustard seed, you can say to a mountain, remove hence, and it'll go. So the rest of the verse is saying, look, you don't need big faith. If your faith is just this tiny, it's enough to remove a mountain. So if you were to say that Jesus was saying it's because of your little faith, well, then the rest of the verse shows that little faith is more than enough. No, that's not what he's saying. He didn't say it's your little faith. He says it's your unbelief. You already have the faith of the Son of God, and you don't have little faith. You might be only using a little bit of faith. I will acknowledge that. Jesus said over in Matthew chapter 8 when he was talking about the centurion who said, I don't need you to come into my house. You speak the word only and my servant shall be healed. And Jesus said, I have never seen so great faith. No, not in Israel. Among all of the Jews, there wasn't a single person that had as great a faith as the centurion. So I believe you can manifest great faith. You can use great faith, large faith, but the teaching that I've given the first 3 days of this week, if you'll go back and review that, we were all given the measure of faith. We have the same like precious faith that Peter has, 2 Peter chapter 1, verse 1. We have the same faith that Paul had, which in Galatians 2:20, he says, he was living by the faith of the Son of God, not by faith in the Son of God, but by the faith of the Son of God. So you've already got faith. It's not a faith problem. It's an unbelief problem. And while I'm talking about this, the 21st verse where he goes on to say, howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting, that 21st verse isn't even in the NIV Bible. Again, I'm not against the NIV. I am not saying that I'm a King James only guy, and if you read anything but the King James, you're of the devil. I disagree with people who make that point, but I believe that the King James is the most accurate, and for the NIV to just not even put verse 21 in there is wrong. And I can show you a number of other instances in the NIV Bible where it just didn't even put the verses in there. It just took portions of the scripture out because it didn't reflect their bias that they had when they translated it. I know I'm rocking some of y'all's world, but I'm just saying you ought to get a real Bible. Again, I'm not against, I have an NIV that I use to just compare things, but this is the authoritative thing. And the King James right here, why couldn't we cast him out? Jesus said, it's because of your unbelief. He didn't say it's because you don't have enough faith. He didn't say it's because of your little faith. It's because of your unbelief. You know, I've used this example many times, but if I had a weight in front of me, you could hook, you know, a power source up, a horse, an engine, a car, something. You could hook something up that would have enough power to move that weight. And if there wasn't any opposition over here, it would move the weight. But if you hooked a power source of equal strength up, pulling in the opposite direction,

0: to the verses that I read on our program yesterday, Ephesians chapter 1, verse 19. You have the exceeding greatness of His power, the same power that raised Jesus Christ from the dead. You've got this power on the inside of you, but according to Philemon chapter 1, verse 6, that power doesn't begin to work until you acknowledge it. If you don't believe that you have faith, if you believe that you've only got a tiny bit of faith and it's an insufficient amount of faith and it's not up to the challenge that you're facing, and if that's what you believe, well, then you didn't acknowledge the good things that were on the inside of you. Your communication of your faith is not going to become effectual. You will not see the desired results. And that's what the problem is. Most people, most Christians, most of you watching this program today, this is a brand new wrinkle in your brain. You have never thought that I have the same quality and quantity of faith that Jesus had. You probably don't doubt that faith works. You just doubt that you have enough of it or that your faith is good quality. The truth is, when you got born again, Galatians 5:22 says, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. You have faith. You don't have a faith problem. You got a knowledge problem. You don't know what you have. You haven't acknowledged the good things that are in you. And why is that? Because you're looking on the outside. You're thinking, well, if I had this faith, I could feel it. There would be goosebumps. I could feel something burning in my hands or in your emotions. I just would know it. No, this is what I'm going to teach on next week, that which is flesh and that which is spirit. You cannot access the spiritual realm and who you are in Christ through your physical, carnal, emotional, fleshly realm. You've got to just go on what God's Word says. And most people are stumbling over what they see, taste, hear, smell, and feel because you can't discern it in a physical way. You don't believe you've got it. But you do have the faith of the Son of God.
1: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs. Voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Caris Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Caris, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op carisbiblecollege.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
7: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel.

0: Dutch Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Wat ik iemand die we kennen, die was nog niet bekeerd. Die had iets gedaan wat niet zo handig was. In het buitenland. En die kwam daar in de gevangenis. Dus die nam contact met ons op. Helemaal wanhopig, uiteraard. En als je ergens... Je wil sowieso niet in de gevangenis komen. Maar als je zeker niet wil, is in het buitenland in gevangenis komen. Dus diegene belde op, helemaal in paniek. En ik zei, nou, weet je, we kunnen God geloven dat hij je uit de gevangenis... Dat is ook bijbels. uit de gevangenis gaat halen. Ik zeg, maar het gaat als volgt. Ten eerste ga je eerlijk zijn in de rechtbank. Je gaat niet ontkennen wat je gedaan hebt. Je gaat gewoon eerlijk zijn. De Bijbel zegt, wie zijn overtredingen bedekt, zal nooit voorspoedig zijn. Ik begin gewoon bijbelse principes te delen. Iemand die niet in God gelooft. Zegt dus, als je het wil. Ik wil mijn geloof in gaan zetten. Zeg, maar dan gaan we het op deze manier doen. En zeg, dan ga je gewoon eerlijk toegeven. En weet je, maar soms is dat een goede plek voor mensen om te zijn. Helemaal aan het eind van hun eigen kunnen en eigen kracht. Dat is een goede plek om Jezus te leren kennen. Amen. Dus hij stemde ermee in. En we gingen dat doen. En gedurende die rechtszaak, de rechtszaak met meerdere zittingen, zag het er niet heel goed uit. Want hij had het gedaan. Ging om een geweldsdelict. Natuurlijk twee partijen, was vechtpartijen, het stappen, was allerlei dingen gebeurd. Maar hij had het gedaan. Hij had het ook toegegeven. Die andere partij had meerdere getuigen. En, dus, en dan nog als buitenlander in een ander land ziet er niet heel gunstig uit. Dus ook in die verschillende hoorzittingen ging het eigenlijk wel de kant op van joh, dit gaat niet helemaal goed komen. Totdat er een paar jaar gevangenisstraf boven zijn hoofd hing. Ik zei, nee, we geloven God. Dat God ze hieruit gaat halen. En dat is een ding. En we zetten gewoon ons geloof erop. En ik wist zeker, God gaat hem eruit halen. God gaat hem uit deze situatie redden. En op de laatste hoorzitting, waar uiteindelijk de rechter een besluit zou maken, loopt de rechter, loopt naar die rechtszaak toe. En die kijkt toevallig naar links een restaurantje in. En hij ziet daar de andere verdachte slechts aanklager zitten met al zijn getuigen te eten voor de rechtszaak. Maar dat mag niet, want dan kan je getuigenissen afstemmen. Dus hij ziet dat. En dat is officieel verboden. Dus hij loopt verder naar die rechtszaak. En hij zegt, de verdachte is vrijgesproken. Ik liep zojuist hier langs. Ik heb gezien dat ze getuigenissen af hebben gestemd. Deze verdachte is vrijgesproken. En hij werd vrijgesproken. En hij is tot Christus gekomen. En hij is vervuld met de Heilige Geest. Hij spreekt in tongentaal. En hij dient de Heer. Halleluja. Maar je kan je geloof gebruiken voor dingen. Amen. Je kan je geloof gebruiken voor allerlei dingen. En gebeurtenissen. Het is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En het bewijs. Ik heb hem even in het zwart. En het bewijs van de dingen die men niet ziet. Nou, wat is dit woord bewijs? Dit is interessant. In het Grieks staat er het woord elegos. Ik ga zo meteen uitleggen wat dat betekent. Het bewijs van de dingen die we nog niet zien. Bijna iedere vertaling vertaalt het als bewijs. Het betekent gewoon dat je absoluut overtuigd bent van iets wat nog niet te zien is met je natuurlijke ogen. Het bewijs van de dingen die je nog niet ziet. Een mooi voorbeeld, of het beste voorbeeld van dit bewijs. Ik vergelijk het vaak met de McDonald's. Wie gaat er wel eens naar de McDonald's? Niet liegen omdat je vrouw naast je zit. Zie je, er gaan in een keer veel meer andere lucht in. Als je naar de McDonald's gaat, en dan ga je tegenwoordig, sta je bij zo'n paal, zo'n gigantische iPad. En dan tik je aan, ik wil een hamburger en een milkshake. En dan betaal je. Maar er komt niet onderuit die paal, ploep, een hamburger en een milkshake. Niet bij ons in ieder geval. Ik weet niet waar jullie gaan, maar wat komt er wel uit? Een bonnetje. Wat is dat bonnetje? Het bewijs dat je gaat krijgen wat je besteld hebt. En dan moet je naar zo'n scherm gaan kijken. En dan, op een gegeven moment komt jouw nummertje erop. En dan krijg je wat je besteld hebt. Nou, dat bonnetje is het bewijs van iets wat nog niet te zien is. Je kan je hamburger nog niet zien. Je kan je milkshake nog niet zien. Maar je weet zeker dat je het gaat krijgen. Je hebt een bewijs van iets wat nog niet te zien is. Nou, niemand staat er in die rij of zit te wachten. Ook hoop dat ik het krijg. Ik hoop dat ik het krijg. En misschien krijg je. Je weet het nooit, hè? Je weet het nooit. Nee, nee. Mensen staan daar gewoon klaar om beet te pakken. Halleluja. Wat voor en wat ze besteld hebben. Omdat ze een bewijs hebben. Nou, wij hebben een bewijs. Jouw geloof in het woord van God is het bewijs van de dingen die nog niet te zien zijn. Je moet zorgen dat je meer geloof hebt in God dan in de McDonald's. Als de McDonald's iets belooft en je krijgt het al, hoeveel te meer God die niet liegen kan. Amen. Dus jouw geloof pakt dat beet als een bewijs. Iets wat nog niet te zien is. Het is een bewijs. Net zoals in een rechtszaak, dan moet iets bewezen worden. Stel je voor dat er een schilderij gestolen is. De regisseur kan niet zeggen, nou, ik heb het idee dat de tuinman het heeft gedaan. Of ik heb het gevoel dat de tuinman het gedaan heeft. Of ik heb besloten dat de tuinman het gedaan heeft. Nee, hij moet komen in zo'n rechtszaak met bewijs. Het staat op de camera, zijn vingerafdrukken, het is bij hem thuis gevonden, de buren hebben het gezien. Er moet bewijs zijn, er moet absoluut overtuigd zijn. Dat is bewijs. Je bent ergens absoluut van overtuigd. De Engelse vertaling noemt het the conviction of things. Dat betekent overtuiging, maar je hebt ook het afgeleide woord convicted. Iemand is veroordeeld tot een bepaalde straf. Je wordt pas veroordeeld als er bewijs is. Nou, jouw geloof is zo'n bewijs. Je bent totaal ergens van veroordeeld als het ware. Je weet het 100% zeker. Het is al een bewijs in je hart, in je geest, zonder dat je het ziet met je ogen. We zijn overtuigd, we zijn veroordeeld in onze geest van het feit dat we krijgen waar we God voor geloven. Nou, 2 Timotheüs 3 vers 16 mag je even opzoeken. Want dit is interessant, want het woord bewijs, dat woord elegos, betekent dus ook tegenbewijs. Tegenbewijs. En datzelfde woord wordt hier gebruikt in 2 Timotheüs 3, vers 16. Als je het gevonden hebt, zeg je prijs de Heer. Daar staat, heel de schrift, heel het woord van God, is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen. En dan staat er het woord elegos, te weerleggen, dat is datzelfde woord. En te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Dus, hier staat dat woord bewijs of tegenbewijs. Het woord van God is gegeven als tegenbewijs van iets. Het bewijs van de dingen die men niet ziet. Jouw ogen, jouw natuurlijke zintuigen kunnen iets zien, voelen of ervaren. Die kunnen zien dat, weet ik veel, zo'n rechtszaak verkeerd dreigt te lopen. Die kunnen voelen dat er ziekte zit in je lichaam. Die kunnen weten dat er tekort is op je bankrekening. Dat is natuurlijk. Maar je hebt een tegenbewijs. Je hebt iets wat het weerlegt. En dat is het woord van God. Het is het tegenbewijs. De schrift is door God ingegeven en is nuttig als tegenbewijs om te weerleggen. Jij moet vanuit het woord van God kunnen weerleggen wat je natuurlijke zintuigen je zeggen. Weer een mooie quote op het tegeltje. Je moet met het woord van God kunnen weerleggen wat jouw natuurlijke zintuigen je zeggen. Wat jouw natuurlijke zintuigen je vertellen. De dokter kan zeggen, je zal sterven, maar het woord van God zegt door zijn striemen, ben ik genezen. En nu moet je dat woord van God gaan gebruiken als tegenbewijs. Iets wat nog niet te zien is, maar je begint het te gebruiken als tegenbewijs. Je moet absoluut overtuigd en veroordeeld zijn in jouw geest, dat wat God zegt in zijn woord een grotere realiteit is dan wat jij ziet met je ogen. Dus daarmee kom je automatisch op het laatste woord van de definitie. Het bewijs, het tegenbewijs van de dingen die men niet ziet. De dingen die men niet ziet. Van de dingen die niet zichtbaar zijn. Geloof. Geloof is een geestelijke kracht. Een mens bestaat uit geest, ziel, lichaam. Geloof is niet een verstandelijke kracht. Het is niet een ziels iets. Het is niet iets wat in je ziel, in je verstand, in je wil zit. Geloof zit in je wedergeboren geest. Met je hart geloof je. Met je wedergeboren geest geloof je. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Waarom vinden christenen het moeilijk vaak om in geloof te staan? Zeker in het Westen. Is omdat wij zo overtuigd zijn van wat we zien met onze ogen. Wat een realiteit is. We zijn zo opgevoed met verstandelijk en redeneren en kennis en logica. We hebben, als het ware je zou kunnen, we hebben echt wijsheid en kennis hebben we heel hoog verheven. En we hebben een platte aarde cultuur gecreëerd. Ik heb het niet over platte of ronde aarde, daar heb ik het niet over. Voordat we daar een discussie over krijgen. Ik bedoel, we hebben een platte werkelijkheid gecreëerd. Waar mensen niet geloven de realiteit van de geestelijke wereld. Sterker nog, niet beseffende dat de geestelijke wereld reëler is, krachtiger is dan de fysieke wereld. Er is een geestelijke wereld. En je hebt 1D, dus gewoon bij wijze van spreken een lijn, dat is 1D. Dan heb je 2D, dus als je een vlak hebt. En uiteindelijk in deze wereld zou je kunnen zeggen, kijk, ik ben geen architect, maar hadden jullie al gezien. Kijk, dit is een soort kubus. Dan hebben we 3D, dat is gewoon wat we kunnen zien, ervaren. We zien 3D met onze zintuigen. Maar er is een hele geestelijke wereld die veel reëler is, die alles overtreft en alles doorspekt. Alleen die kan je niet zien met je natuurlijke ogen. Maar die is veel reëler dan wat je ziet. En die heeft de kracht om te veranderen wat er in deze natuurlijke wereld is. Dus Jezus vanuit de geestelijke wereld bestrafte de vijgenboom, een natuurlijk iets, en dat natuurlijke iets verdorde. Reageerde op de kracht van geloof uit de geestelijke wereld. De geestelijke wereld is veel reëler dan de natuurlijke wereld. Maar heel veel christenen vinden dat moeilijk om te geloven, omdat we zo getraind zijn met onze natuurlijke fysieke zintuigen. Dat wat we zien, dat de werkelijkheid is. En dat is de werkelijkheid, alleen er is een overtreffende werkelijkheid en een waarheid. Die kan veranderen wat je ziet. Het is het bewijs van de dingen die we niet zien. En heel veel christenen willen nog steeds zien. Eerst zien, dan geloven. Maar geloven is wanneer je stopt te geloven wat je ziet en gaat zien wat je gelooft. Hebreeën 11 vers 3 mag je even opzoeken. Hebreeën 11 vers 3. Deze definitie komt uit Hebreeën 11 vers 1. Definitie van geloof. Kijk, in het begin was er niet eens een zichtbare fysieke wereld zoals wij die nu kennen en nu zien. In het begin schiep God een geestelijk wezen deze zichtbare fysieke wereld vanuit de geestelijke realiteit. God schiep de wereld en sprak alles vanuit de geestelijke realiteit tot de fysieke realiteit. Hebreeën 11 vers 3 zegt daarom ook, door het geloof zien wij. Zien wij, dus geloof ziet, maar het ziet niet met natuurlijke ogen, het ziet met geestelijke ogen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. En wel zo, dat de dingen die men ziet, dus wat wij nu zien, is niet ontstaan uit wat zichtbaar is. Het is ontstaan uit het onzichtbare. Het geestelijke, het onzichtbare, heeft al het materiële, al het fysieke gecreëerd. Dus de geestelijke wereld is veel krachtiger, veel reëler dan deze natuurlijke wereld. En daarom, weet je, gewoon menselijk natuurlijk geloof, door wat je met je ogen ziet, dat je op een stoel kan gaan zitten, of dat je op de straat kan lopen, dat is natuurlijk geloof. Dat is gebaseerd op je natuurlijke zintuigen. Maar Gods soort geloof is niet gebaseerd op je natuurlijke zintuigen. Het is gebaseerd uit je geest, op het woord van God. En het functioneert daaruit. En je moet leren om te zien met de ogen van je geest. Door het geloof zien wij, zegt de Bijbel. Dus geloof heeft ogen. Dat als jij naar een ziek iemand kijkt, dat in jouw geest zie je hem al gezond als je gaat bedienen. Je ziet het al. Je hebt al bewijs. Van wat nog niet te zien is met de natuurlijke zintuigen. Maar je ziet het al wel vanuit je geest. Maar de Bijbel zegt, Gods woord is de waarheid. Gods woord is de waarheid. Nou, de waarheid, wat God spreekt, God sprak en het was er, heeft de kracht om ieder natuurlijk feit te veranderen. Heeft de kracht om ieder natuurlijk feit te veranderen. Dus geloof, ik heb het niet behandeld bij wat geloof niet is, maar geloof is niet ontkennen. Sommige mensen ontkennen, ik ben niet ziek, ik ben niet ziek, ik ben niet ziek. Geloof is niet ontkennen. Geloof ontkent niet de feiten. We ontkennen niet dat de duivel echt is, dat mensen ziek kunnen zijn, arm zijn, zwak zijn, gebonden zijn. Maar we weten dat kan veranderen door de waarheid. Dat kunnen natuurlijke feiten zijn, maar Gods waarheid staat boven de feiten. Geloof ontkent daarom niet de natuurlijke feiten. Het verandert de feiten door de waarheid. Feiten kunnen veranderen, waarheid nooit. De dokter kan een ernstige ziekte constateren. Dat is een natuurlijk feit, kan aangetoond worden. Soms kan je het zelf voelen, zien, al die dingen meer. Dus geloof is dan niet, ik ben niet ziek, ik ben niet ziek. Geloof is geen struisvogelpolitiek. Ik doe alsof het er niet is en het is er niet. Maar geloof weet dat het vanuit die geestelijke realiteit de natuurlijke kan veranderen. Dus daarom, als het gaat om geloof, zegt de Bijbel heel vaak, we houden onze ogen niet gericht op de dingen die zichtbaar zijn. Abraham lette niet op zijn eigen lichaam. Want als je naar dat soort dingen kijkt, voedt het je ongeloof. Petrus keek naar het water, de storm, en het voedde zijn ongeloof en hij zakte er doorheen. Waar kijk je naar? Naar de beloftes van God. Je blijft je geest voeden met het woord van God. Net zolang totdat in jouw geest, jouw wedergeboren geest, je zo gewoon de realiteit van Gods belofte groter is dan wat je ziet, voelt, denkt. Dat is geloof. Je bent zo overtuigd van wat er in je geest zit en van de geestelijke wereld en Gods belofte, dat het reëler is voor jou dan wat je ziet met je ogen en wat mensen je vertellen.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.

0: bij Faith Today van Frontrunners. Begin je dag met God.
1: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
3: Toen Femke zwanger was van Matthew, zeiden de artsen dat hij gehandicapt zou zijn, dat er iets mis zou zijn en ze raden ons abortus aan en al die dingen meer. Maar ik wist, trouwens, gezegend zal mijn nageslacht zijn. En ik wist dat ik wist dat ik wist. Voor sommige mensen is het misschien, ik heb er niet heel veel voor gebeden. Ik heb niet gebedskettingen gestart, geen gebedsgroepen. Ik wist absoluut zeker in mijn geest dat het goed zou zijn. Ondanks wat artsen zagen op, weet ik, voor die apparaat allemaal heet, allerlei scans en dingen en uitslagen. Overtuigd, het bewijs van de dingen die men niet ziet. Totaal overtuigd. En hij is 100% gezond. Geloof is zo overtuigd van de waarheid in Gods woord. Dus ik weet dat God voorziet in alles wat we nodig hebben. En in het begin ging het om tientjes en nu gaat het letterlijk om miljoenen. We zijn bezig met een bouwproject van 8 miljoen. We drukken honderdduizenden boeken. We hebben 12 mensen in dienst die we iedere maand moeten betalen. We doen campagnes, we doen van alles en nog wat. We hebben letterlijk miljoenen nodig. Maar ik weet 100% zeker. Ik ben overtuigd altijd dat God voorziet. Waar het vandaan komt, weet je nooit. Maar God voorziet. Je kan het met een honkbalknuppel nog niet uit me slaan. Dat God niet voorziet. Want ik weet dat ik weet. Het is veel reëler wat in mijn geest zit. Dan wat je kan zien met je natuurlijke ogen. Maar je komt er door je te voeden met de beloftes van Gods woord. Nu met dat pand waar we mee bezig zijn. De eerste keer dat we uitgenodigd werden om bij dat pand te kijken, kostte meer dan 1 miljoen. We hadden niet eens genoeg geld om daarna te kijken. Maar ik begin mijn geloof te bouwen op alles wat het woord van God zegt over schulden vrij. Je zal uitsluitend geld uitlenen en nooit hoeven te lenen. Je zal de kop zijn en niet de staat. En ik begon gewoon mijn geloof te voeden. De Bijbel zegt, wees niemand iets verschuldigd, behalve liefde hebben. Ik zei, we gaan bij niemand in de schuld staan. Op een gegeven moment, in het proces, dat we het geld nog niet hadden, maar ik zei, we gaan het schuldenvrij doen. Kwam er iemand, die legde een paar miljoen op tafel, zei, mag je lenen? Hadden we alles rond gehad? Ik zei, nee, we lenen niet. We hadden alles rond kunnen hebben. Nee, we lenen niet. Waarom? Ik wist 100% zeker. God gaat voorzien, gaat schuldenvrij gebeuren. En nu we hebben we het schuldenvrij gekocht. Halleluja. Maar voordat het te zien was, was ik overtuigd in mijn geest. Iedereen zei, je bent gek, dat kan niet, heeft nog nooit iemand gedaan. Hoe ga je? Mensen beginnen allemaal natuurlijke feiten. Hij is gek, natuurlijk feit. En dan beginnen al die natuurlijke feiten. Maar er is waarheid. God voorziet in alles wat we nodig hebben. Er staat er overeenkomstig zijn rijkdom. Niet overeenkomstig mijn rijkdom. Overeenkomstig zijn rijkdom. We hebben de portemonnee van de Vader. Zijn rijkdom. Hoeveel weten dat God rijk is? Amen. Mensen, een paar miljoen. Jij vindt het veel. Maar voor God, als ze de straten een keer vegen in de hemel. Dat is van goud. Gewoon het stof wat er vanaf komt is genoeg. Hier lopen mensen tegenaan. Hun verstand, hun redenatie, hun dit, hun dat. Ja, maar als jullie een paar miljoen in een gebouw stoppen, weet je, moet eigenlijk naar armoede. Je hoeft niet te kiezen. Kan allebei. Niet zo dat God zegt, oh, als ik daar 8 miljoen, Ja, nou, jammer dan voor al die arme mensen. Nee! Dat is weer natuurlijk denken, Nederlands denken. Je bent overtuigd van iets wat nog niet te zien is. Je bent overtuigd van iets wat nog niet te zien is. Smith Wigglesworth. Hij zei, ik word niet bewogen door wat ik zie. Niet door wat ik hoor. Niet door wat ik voel. Ik word bewogen door wat ik geloof. Het is een verhaal dat hij moest bidden voor een jongetje wat praktisch gewoon aan het sterven was. Zijn laatste adem uitblies. En Smith Wigglesworth komt en zegt, doe hem zijn kleren aan. Doe zijn schoenen aan. En die begint gewoon dat kind al aan te kleden. Zegt, nu leg ik mijn handen op je en dan komt de kracht van God op je. En dan legt de handen, boem, die jongen komt te leven. Gewoon totaal overtuigd van iets wat nog niet te zien is. Maar in iedere andere verhaal was iedereen. Hij moest bidden voor ook iemand die op sterven lag. Had drie andere christenen waren er ook. Hij zegt, jij bidt. En die begon, oh heer, oh heer. Hij zegt, hou je mond, jij bidt. En hij begon ook, hij zegt, heer, stop ze! En hij pakte zijn fles olie, begon het uit te gieten. Hij zegt, in de naam van Jezus, boem, die persoon geneest. Totaal overtuigd van iets wat nog niet te zien is. Als je mensen uit hun kist optilt, tegen de muur zet. Deed hij bij een begrafenis? Trok een lijk uit een kist, zette het tegen de muur. Hij zegt...

0: Hij bad voor een man die een kanker had en hij legde hem handen op en boem, die vent viel en iedereen dacht, hij is dood. Die zat ook in de laatste, bijna happen adem. Hij legt handen op, boem, die vent valt, stapt eroverheen. En die dokter roept, u heeft hem vermoord. Hij zegt, hou je mond, hij is genezen. En hij gaat gewoon door. En later stond die vent op en die was genezen. Van de dingen die nog niet te zien zijn. We gaan in de volgende keer wel verder op in. Maar de Bijbel zegt, we wandelen door geloof. En niet door aanschouwen. Niet door natuurlijke zintuigen. En heel veel christenen leven door zintuigen. Laatst nog, ernstig zieke vrouw, vroeg gebed. Je bidt voor haar, je zegt amen. Wat betekent zo is het? Voordat ze iets heb kunnen zeggen, zegt ze, ik voel het nog. Ik voel het nog. En je kan die mensen niet helpen. Behalve het woord van God in ze zaaien, totdat zij het gaan pakken. Ze wandelen door gevoel. Jezus zegt niet, voel dat je het ontvangen hebt. Geloof dat je het ontvangen hebt. Je moet gaan weerleggen wat je natuurlijke zintuigen je vertellen. Ik hoorde een prediker, die bad met iemand voor genezing. Hij zegt, amen, je bent genezen. Die man zegt, ik voel het nog. Hij zegt, het woord van God zegt, je bent genezen. Die man zegt, ja maar. Hij zegt, het woord van God zegt. En die man zei, ja, het woord van God. En met dat hij, boem, dat beseft, wordt hij genezen. Op het moment dat mensen beginnen in te stemmen en niet langer wandelen naar hun gevoel, wat ze voelen, wat ze zien. Maar beginnen te zien met de ogen van hun geest. Door het geloof zien we. Dat is het verschil tussen Thomas geloof en Abraham geloof. Thomas zei, ik zal niet geloven tot ik het zie. En Abraham geloofde het, zonder dat hij het zag. En hij begon zichzelf te noemen vader van vele volken. En hij werd een vader van vele volken. Dus, dat is de definitie van geloof. En je ziet hoeveel erin zit. We zouden hier nog 5 avonden over kunnen preken, dan hadden we nog lang niet alles eruit. Maar dit is Gods definitie van geloof. En er zijn kenmerken van geloof, waar ik de volgende keer verder op in wil gaan. Bijbelse kenmerken van geloof. Maar het geloof spreekt over Gods soort geloof. Het geloof om dingen te veranderen, om beloftes te ontvangen, om situaties te veranderen. Nu is, geloof is nu. Geloof is tegenwoordige tijd. Je gelooft op het moment dat je spreekt. Je gelooft op het moment dat je bidt. Je gelooft op het moment dat je handelt. Geloof is nu. Dat betekent niet meteen dat je het nu ziet, maar je gelooft dat je het nu ontvangt. Nu is de zekerheid. Je weet absoluut zeker dat de dingen die jij hoopt, dat je die krijgt. Dat je die hebt. Het is de zekerheid van de dingen die men hoopt. En een bewijs. Het is een weerlegging. Het is een absolute overtuiging van iets wat nog niet te zien is. Dat is wat geloof is. Het is nu al de zekerheid van de dingen die we hopen. En het bewijs van de dingen die we niet zien. Dat is Bijbels geloof. Dat is Gods soort geloof. En als je God gaat geloven op zijn manier, ga je Gods resultaten krijgen. Daarom is het zo belangrijk dat mensen leren wat Bijbels geloof is. Amen. Ben je gezegend door wat Bijbels geloof is? Halleluja. Ik heb echt het gevoel dat we hier nog 10 weken over zouden kunnen preken. En hadden we nog lang niet alles eruit. Net als Kenneth Hagin, die sprak iedere dienst over Marcus 11, vers 23. Er zeiden mensen, wanneer gaat u door naar het volgende? Zeiden als je dit begrepen hebt. Ga maar mee naar Marcus 11, vers 23. En je kan het 100 keer horen. En hoor je het nog een keer. En dan zit er weer iets in. En weer wordt je geloof gebouwd. Want het woord van God leeft. Amen. Daarom zegt Paulus, dezelfde dingen aan u te schrijven is maar niet onaangenaam, want het geeft u zekerheid. We moeten het vaker horen en horen en horen. En iedere keer dat we het doen, komt er meer geloof binnen. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God. Heb jij het ochtendprogramma Faith Today van Frontrunners gemist op God Radio? Dit waren de hoogtepunten.
0: Geloof is het betaalmiddel van de hemel. Want de Bijbel zegt, wie tot God komt, moet geloven. Amen. En zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Hebreeën 11, vers 6. Dus als we met God samen willen werken, hebben we geloof nodig. Hoe krijg je geloof? Maar volgens ook, hoe gebruik je je geloof? En dat zijn dus de dingen ook waar we naar kijken. We hebben ook gezegd, geloof is een wet. Geloof is systematisch. Dus het werkt voor iedereen hetzelfde. Dat is goed nieuws. Amen. Dat betekent dat zoals het werkte voor de mensen in de Bijbel, zo werkt het voor ons. Amen. God heeft geen aanzien.

0: des persoons. God heeft aanzien des geloofs. Geloof is geen willen of wensen. Ik heb ook gezegd, sommige mensen willen zo graag iets dat ze het verwarren met het hebben van geloof. Ik wil heel graag genezen. Of ik zou zo graag zien dat dit of dat gebeurt. En soms willen we zo graag die dingen dat we denken dat we geloof hebben. Maar dat is niet wat geloof is. Geloof is geen hopen. Gaan we het vanavond ook nog wat meer over hebben. Maar geloof is geen hopen. Van ik hoop het. En het goede nieuws als het gaat om wat geloof is, is dat we niet zelf hoeven te verzinnen wat het is. Dus wij zeggen, ja, geloof is, je legt het in de handen van God. Nee, dat is niet geloof. God zelf geeft een definitie van wat geloof is. En God zelf geeft meerdere kenmerken in zijn woord wat geloof is. En ik denk dat het het beste is dat we blijven bij Gods definitie van wat hij zegt dat het is. Amen. Als hij het al uitgevonden heeft, hoeven we het niet opnieuw uit te vinden. Amen. Dus God heeft ons in zijn woord verteld wat geloof is. Maar dit is de definitie die God zelf geeft aan geloof. Hebreeën 11 vers 1 en ik lees hem nu uit de herziene Statenvertaling. Ik vind zelf dat de MBG vertaalt hem ook heel krachtig. De HSV zegt het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Het geloof waar God hierna verwijst is Gods soort geloof. Namelijk het geloof wat beloftes van God ontvangt. Hoe weet je dat? Als je verder leest in Hebreeën hoofdstuk 11 vers 1, dat noemen we ook wel het geloofshoofdstuk. En in Hebreeën 11 staat constant door het geloof. En dan wordt er verteld over een man of een vrouw van God die door geloof bijzondere dingen van God ontving of bijzonder door God gebruikt werd.
1: Luister morgenochtend verder naar het onderwijs van Frontrunners in Faith Today op God Radio. Iedere dag te beluisteren tussen 7 en 8 in de ochtend. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen,
11: Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
12: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Semuze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. We zijn bezig natuurlijk met het boek van Colossenzen. En we zijn inmiddels bij Colossenzen 3 gekomen. We zijn gisteren geëindigd bij Colossenzen 3 vers 15. Het zegt, laat de vrede van God heersen in uw hart, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Dus dankbaarheid is heel belangrijk. Liefde en dankbaarheid in alles wat je doet. Wees dankbaar. Dan vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, loofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Dankbaarheid komt weer terug. Nou, hij zegt, laat het woord van Christus in u in rijke mate in u wonen. Hij zegt, laat de Bijbel, Gods woord, overvloedig in u zijn. Niet een beetje overvloedig. Wees vol van het woord van God. En dan pas kan je elkaar onderwijzen. En elkaar terechtwijzen met psalmen, loofzangen, geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Vers 17. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Hij zegt, en alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt voor hem. Dus de Bijbel moedigt ons aan om alles wat wij doen in woorden en in daden, doe dat we het zullen doen in de naam van de Heer Jezus Christus. Nou, hoe gaat het lukken? Dat is vers 16 daarvoor. Hij zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Kijk, weet je, de mate van hoeveel de woord van God in u is, bepaalt ook uw woorden en bepaalt ook uw daden. Wanneer het woord van God in rijke mate in u woont, wat gebeurt er? Dat betekent dus dat uw woorden altijd vol zullen zijn van de woorden van Christus. U zult alleen maar het woord van Christus willen spreken. Oké? En uw daden zullen dat ook weerspiegelen. Er is een spreekwoord die zegt, waar de hart vol van is, loopt de mond van over. Nogmaals, waar de hart vol van is, loopt de mond van over. Waar de hart helemaal vol van is, dat is waar de mond van overloopt. Dus wat er in je hart is, bepaalt ook wat uit je mond komt. En daarom zegt hij, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, loofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Zing voor de Heer. Met andere woorden, zing met heel uw hart voor de Heer. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Dan zegt hij in vers 18, dan gaat hij eventjes over op huishoudelijke dingen. Dan zegt hij, vrouw, wees uw eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de Heer. Mannen, heb je vrouwen lief en wees niet verbitterd tegen haar. Nou, sommige mensen hebben dit van gebruikt, dat de vrouw is onder, de vrouw is, zeg maar, van de vrouw is niks waard. Nee, dat is niet waar. Dat is niet wat hij zegt. Onderdanigheid in de Bijbel is niet van de vrouw is niet waard, niks waard. Nee, dat is het niet. Want de vrouw en de man zijn evenveel in Christus. Nou, in het huwelijk natuurlijk zegt hij, vrouw, wees uw eigen mannen onderdanig. Dus met andere woorden, ik geef vaak dit voorbeeld. Stel je voor dat je met een man, of jullie willen iets doen of zo, en jullie komen er niet uit. Jij en je man. Stel je voor, je bent getrouwd. En jullie gaan heen en weer met argumenten. Waarom wel, waarom niet, waarom wel, waarom niet. Je komt er niet uit. Nou, het is aan de vrouw om te zeggen, oké, man, u bent de hoofd van het huis. We komen er niet uit met gewoon argumenteren. Niet discussie, maar gewoon argumenteren. U bepaalt, jij bepaalt, mijn man. U bepaalt, want u bent het hoofd van het huis. En bepaal maar en dan gaan we gewoon wat hij zegt. Doen wat hij zegt. Nou, wij zijn ook onderdanig aan Christus. Maar dat betekent niet dat Christus ons domineert. In liefde zijn we onderdanig aan hem. Want we zijn zijn bruid. We zijn deel van zijn bruid, moet ik het beter zeggen eigenlijk. Hij is de bruidegom en we zijn een deel van zijn bruid. Nou, het is dezelfde picture. Het is dezelfde plaatje van man en een vrouw. Okay? De vrouw is vrijwillig onderdanig aan de man. En de man houdt van de vrouw. Net zoals Christus van de gemeente hield. Nou, hoeveel houdt Christus van ons? Christus houdt zoveel van ons dat hij was bereid om voor ons te sterven. En het maakt niet uit wat wij doen als we vergevenis vragen. Christus zal ons altijd vergeven. Zo dus hoort de man de vrouw lief te hebben. Dus de man is eigenlijk een moeilijkere taak. De vrouw is heel simpel, gewoon onderdanig zijn. In de zin van, eer uw man. Dat is belangrijk, want de man is het hoofd van het huis, oké? Okay? Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles. Want dat is wel behagelijk voor de Heer. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. Vader, sterg uw kinderen niet, omdat zij niet moedeloos worden. Dus met andere woorden, Paulus geeft ons altijd een balans, oké? Okay? Hij zegt, kinderen, gehoorzaam uw ouders. Gehoorzaam uw vader en uw moeder. Dat zegt tegen de vaders. Vaders, ga uw kinderen niet expres plagen. In de zin van expres dingen doen, waardoor ze moedeloos worden. En gewoon in één keer, op een gegeven moment, gewoon klaar mee zijn. Wees gewoon liefdevolle ouders. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Niet met ogendienst, als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de heren en niet voor de mensen. In alles wat wij doen, zegt hij, doe dat van harte als voor de heren en niet voor mensen. Dat betekent als je ergens werkt. Doe niet dingen goed omdat de baas kijkt. Doe je werk alsof je voor God aan het werken bent. En dan zou je zien, je zou altijd gepromoveerd worden. Waarom? Omdat dan zul je alles excellent doen. Doe het alsof je voor God werkt en niet voor de mens. En in de wetenschap dat je Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen. Als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heer Christus. Maar wie onrecht doet, zou onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanziens des persoon. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op een gelijkwaardige wijze. U weet immers dat u ook een Heer hebt in de hemel. Nou, vanaf vers 2, hoofdstuk 4 vanaf vers 2. Nu gaan we echt gewoon een paar dingen behandelen. Hij zegt, hou sterk aan in gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons deur van het woord opent om van het getuigenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Hij zegt dus, hou sterk aan in gebed. Dat is het woord volhard in gebed. Volhard in gebed. In het boek van Lucas 18 vers 1 zegt eigenlijk Jezus hetzelfde eigenlijk. Hij gaf een gelijkenis waarin hij wilde zeggen, de mens moet altijd bidden. Lucas 18 vers 1 zegt hij, en hij sprak ook een gelijkenis tot hun met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Nou, ik heb een boek geschreven genaamd Men moet altijd bidden. Men moet altijd bidden en niet de moed verliezen. 160 gebeden voor uw gebedstijd. In dat boek heb ik 160 gebeden met bijbelteksten erbij en uitleg erbij opgeschreven die u kunt gebruiken voor uw eigen gebedstijd. Dat boek kan je downloaden bij ons op de website www.choicenation.nl/shop. Oké, dan kunt u dat boek gewoon gratis downloaden en ook binnenkort bestellen via onze website. En zeg, houd sterk aan in gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. En bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent om het van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Dus we zien dus dat toen Paulus dit brief schreef aan de christenen in Colossense, was hij in gebondenheid. Dus waarschijnlijk heeft hij dit brief geschreven toen hij in Rome was. Of voordat hij naar Rome was geweest, natuurlijk was hij een tijdje eventjes gebonden door Festus en Felix. Voordat hij zich had beroept op de keizer in Rome. Nou, opdat ik de geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buiten de geschikte tijd uit. Hij zegt, wandel in wijsheid tot de mensen die niet geloven. Oké, wees wijs. Wees wijs hoe je wandelt met hun, want je wilt ze ook winnen van Christus. En dan zegt hij, buit de geschikte tijd uit. Dat zegt hij precies ook in het boek van Efeze. Als je de brief van Paulus leest, dan kan je een beetje, je kan de dots connecten. Je kan connect de dots. Je kan verbanden leggen. Als je leest in het boek van Efeze 5, spreekt hij hier precies over. Buit de geschikte tijd uit. Gebruik je tijd wijs, zegt hij hier. Efeze 5, Of vers 15 zegt hij, let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Hij zegt dus eerst dus, let op hoe je wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. Weet wat de Heere van jou wilt. Weet wat de Heere van je verlangt. Want dan kan je precies doen wat hij van jou verwacht en wat hij van jou vraagt. Buit de geschikte tijd uit. Gebruik uw tijd goed. En dan vers 7, Colossenzen 4, vers 7. Al mijn omstandigheden zou Tychicus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere, u bekendmaken. Hem heb ik met dit doel naar u toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw harten zou bemoedigen. Met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die er één van u is, zij zullen u alles bekendmaken wat hier gebeurt. Vers 10. Aristarchus, mijn medegevangene, groet u. Marcus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt. Als hij bij u komt, ontvang hem dan. En Jezus, die Justus genoemd wordt, zij zijn de enige van de besnijdenissen die mijn medearbeiders zijn in het koninkrijk van God. Ze zijn mij ook een vertroosting geweest. Vers 12. Epapras groet u, die er één van u is en dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Zeg, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Epaphras. We hebben gelezen over Epaphras in Colossenzen 1, vers 7. Lazen wij over hem. En we zeiden dat waarschijnlijk was hij degene die de kerk in Colossenzen was begonnen. Oké, want Paulus was nog niet bij hun geweest. Colossenzen 1, vers 7 zei, zo hebt u ook geleerd van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Ik denk dat Epaphras ook een apostel was. Oké, nou wat doet Epaphras? Hij doet iets heel bijzonders. Hij zegt, Epaphras die een van u is, een dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in gebeden. Dus we zien hier dus sommige gebeden zijn strijdgebeden. Hij zegt, Epaphras strijdt voor u in gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Dus het gebed van Epaphras voor de christenen in Colossea, was dat ze zouden volmaakt en volkomen vaststaan in heel de wil van God. Dus Ephesus was een strijder in gebeden. Dat betekent, hij was continu dag en nacht aan het strijden in gebeden. Waarom strijden in gebeden? Omdat er zijn entiteiten die de mens van de wegen van God moet afhouden. Daarom strijden wij soms in gebeden. Sommige gebeden zijn gebeden om te strijden. Epaphras was er één van. Hij streed in gebeden. Hij was aan het woord strijden in gebeden voor de gelovigen. Dat ze volkomen en volmaakt vaststaat in heel de wil van God. Nou, uw geloof, jouw geloof is vandaag voor de dag stabiel. Zeg dat je stabiel bent. Omdat mensen hebben voor jou gebeden. Misschien heb je niet door wie dat heeft gedaan. Waarschijnlijk heb je dat niet door, je weet het niet. En omdat mensen voor jou hebben gebeden, jij staat vast in jouw geloof. Zo ook, neem de tijd om voor anderen te bidden. Bid voor de gelovigen over heel de wereld. Bid voor ze. Bid dat ze volmaakt en volkomen vast zullen staan in heel de wil van God. Dat is heel belangrijk. Dat we gebed nemen als onze plicht. Dat we gebed nemen als ons plicht. Oké, en zegt u, want ik getuige van hem die dat hij een grote hijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor hen die in Hierapolis zijn. Lucas, de arts, de geliefde, groet u en Demas. Dit is Lucas natuurlijk, die de boek van Lucas heeft geschreven en ook de boek van Handelingen heeft geschreven. Hij was een arts. Groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas in de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen zou zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente aan de Laodicensen gelezen wordt. En dat ook die uit Laodicea leest. Dus met andere woorden, Paulus heeft ook een brief aan de kerk in Laodicea geschreven. Maar we hebben de brief niet in de Bijbel. Oké, dus hij heeft meer brieven geschreven dan wat wij hebben in de Bijbel nu. Oké, en zeg tegen Archippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult. Man, hij zegt, let op de bediening die u hebt aangenomen in de Heere, dat u dit vervult. Dus vervul uw bediening. Vervul uw bediening. Dit is een woord van mijzelf ook. Als je een voorganger bent, ook al ben je geen voorganger, je bent gewoon een gelovige in Christus, vervul uw bediening. Let erop dat je doet wat de Heer van u heeft gevraagd. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap. De genade zij met u. Amen. We zijn aan het eind gekomen van de brief van de Colossenzen. En ik geloof dat u gezegend bent geweest. En voor nu ga ik je afsluiten. Het is alweer vrijdag. Mis jouw dienst niet aankomende zondag. Mis jouw dienst niet. Zorg dat je erbij bent. Bij je dienst is belangrijk. Heel belangrijk. Mocht je geen kerk hebben en je bent een gelovige of je wilt meer weten van Christus. Wij zitten in Rijswijk natuurlijk. Als je in de buurt van Den Haag omgeving en je hebt geen kerk. Als je een kerk hebt, ga naar je eigen kerk alsjeblieft. Als je geen kerk hebt, kom. Je bent van harte welkom. En we zitten in Rijswijk, Land van Oversteen, nummer 6, Choice Nation. En je bent gezegend in de naam van Jezus Christus. Amen. God zegen en ik bid dat je een voorspoedige weekend zou hebben in Jezus' naam. Amen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
1: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Als Jezus aan het begin van zijn bediening 40 dagen in de woestijn doorbrengt om te bidden en te vasten, en door de duivel verzocht is, dan lezen we een opmerkelijke zin uit Matteüs 4, vers 11. En daar staat: toen liet de duivel Jezus met rust. Wat moet je doen als de boze je een onreine, kleinerende of negatieve gedachte influistert? Wel, weet dat de eerste onreine gedachte die in je opkomt nog geen zonde is. Het kan een pijl van de boze zijn of een zondige begeerte van je oude mens. Pas als je op de gedachte ingaat, is het zonde. De belangrijkste les die ik je kan leren is deze gedachte te negeren. De boze wil juist dat je met hem in gesprek gaat en met hem de strijd aangaat. Zolang jij reageert, blijft hij onreine gedachten op je afvuren. Maar reageren is niet regeren. Negeren is regeren. Toen Jezus in de woestijn verzocht werd, gebruikte hij Gods woord als wapen om de vijand te weerstaan. Als hij de verzoeking weerstaan heeft, zo schrijft Matteüs, liet de duivel Jezus met rust en engelen kwamen en dienden hem. Dit is het normale christelijke leven. Geestelijke strijd is rusten in wat Jezus heeft gedaan voor jou. Aan het kruis heeft hij de overwinning behaald en is de vijand immers ontmaskerd, ontwapend en overwonnen. De duivel heeft geen poot meer om op te staan. Ga daarom nooit in gesprek met de duivel, maar met Jezus. Vraag de Heilige Geest je gedachten te vullen met Gods vrede, liefde en blijdschap. En begin God te danken voor wie Hij is en voor wat Hij voor je doet. Als je echter met je ene voet in de wereld leeft en met de andere in Gods koninkrijk, dan weet de duivel dat hij nog steeds kans heeft om jou bij God weg te trekken. En zal hij je niet met rust laten. Daarom zegt Paulus tegen de christenen in Efeze, Efeze 4, vers 25 en 27. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. En in vers 27, geef de duivel geen voet.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.
6: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven. Maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post mij heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik bracht die brief bij de Heer en hij gaf me wijsheid. Toen schreef ik aan mijn blad dat ik iedere 3 maanden in Duitsland aan mijn vrienden stuur. Hallo vrienden. En dus schreef ik over deze brief. En ik vroeg of er iemand was, of misschien meerdere, die wilde corresponderen met de gevangenen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet, schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets voor ze doen. Ik correspondeer regelmatig met 6 gevangenen. Ik stuur ze allemaal een Nieuw Testament. En dan, als u eens een brief schrijft aan ons, dan stuur ik ze dat ook. Dat hallo, vrienden. En het is zo'n heerlijke gelegenheid ze te vertellen van de liefde van de Heer Jezus voor zondaars en ze de weg te wijzen om een nieuw leven te beginnen in hem. Het werk is zeker niet te vergeefs. Gisteren kreeg ik een brief van een man die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was 1 ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, doordat hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde.
5: Amen. God Radio. Je bent niet alleen. Isn't

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Kees Floorsen. En vandaag gaan we problemen krijgen met onhandige schoenen. Luister mij.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: De vorige keer is hij verteld dat toen de Heer mij nog maar kort daarvoor had toegevoegd, hij mij een les leerde over de mate van mijn geloof, die gelijke tred houdt met het geloof dat ik nodig heb voor zijn plan met mij. Later in mijn bediening kwam ik christenen tegen die deze les duidelijk niet hadden geleerd. Ze baden en smeekten voortdurend om meer geloof, maar leken nooit genoeg te hebben. Er was een zichtbaar gebrek aan harmonie tussen hun geloof en datgene wat zij probeerden te doen. Ik raakte overtuigd dat het niet aan God lag die hen te weinig geloof had gegeven. Nee, hun geloof was verkeerd gericht. Ze gebruikten het voor een taak die zij zelf hadden gekozen, maar die God hen niet had opgedragen. Nou, stel je een voet voor die probeert te functioneren met een handschoen aan. Of een hand met een schoen aan. Ze functioneren geen van beide. Nu hoeft er totaal niets verkeerd te zijn aan deze vier dingen op zichzelf: de voet, de hand, de handschoen of de schoen. Elk op zichzelf kan goed zijn en er kan uitstekend mee gewerkt worden. Maar ze passen alleen op de juiste manier bij elkaar. Een hand die een schoen aantrekt en het werk wil doen van een voet ziet er eigenaardig uit en zal geen succes hebben. Precies zo is een voet die een handschoen aantrekt en probeert als hand te functioneren. Maar als de hand de handschoen aantrekt en de voet de schoen, dan is de harmonie hersteld en wordt het succes bereikt. Zo is het ook met het geloof dat God geeft. Het past bij het lichaamsdeel dat Hij bepaalt, zoals een handschoen bij een hand en een schoen bij een voet. In Hebreeën 4 spreekt de schrijver over gelovigen die hun erfdeel in bezit nemen. Hij zegt: wie tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen. In vers 3. Staat dit. Geloof hoort ons rust te brengen. Als we eenmaal onze plaats gevonden hebben in het lichaam, dan kennen wij diepe, zorgeloze vrede. Er kan best veel en hard gewerkt moeten worden, zelfs veel druk en tegenstand, maar midden in dit alles is er een diepe, innerlijke rust. Voortdurend streven en allerlei inspannende pogingen wijzen er vrijwel altijd op dat we nog niet de plaats en functie hebben gevonden die God ons heeft aangewezen. We zijn nog steeds onhandig, zoals een hand in een schoen, of aan het struikelen, zoals een voet in een handschoen. Iets verder in Hebreeën 4 staat: laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Dat staat in vers 11. Er is ijver nodig. In ons leven als christen is geen plaats voor luiheid of onverschilligheid. Maar we moeten goed begrijpen op welk doel onze ijver is gericht. We worden niet aangemoedigd om meer geloof te bemachtigen. We worden opgeroepen om onze plaats, ons erfdeel te vinden en die plaats in het lichaam in te nemen, die plek en functie die voor ons bestemd is. Als we eenmaal gevonden hebben, dan zullen we daar functioneren zonder voortdurende worsteling of inspanning. Net zo natuurlijk als een voet loopt of een hand handelingen verricht.
0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Vrij van depressie. God, in de naam van de Heer Jezus Christus, overeenkomstig uw woord, roep ik u aan om mij te verlossen van deze geest van zwaarmoedigheid. Dank u, Heer, dat u in mijn leven alle dingen doet medewerken ten goede. Omdat ik u lief heb en naar uw voornemen geroepen ben. In Jezus' naam neem ik elke gedachte krijgsgevangen en maak die gehoorzaam aan Christus, die het woord van God is. Ik zet de helm op van hoop op redding. Machtige God van de hoop, vul mij nu met alle vrede en vreugde in het geloven, zodat ik overvloedig ben in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Heilige Geest, leid mij in heel de waarheid en bevrijd mij van alle leugens van de boze. Heer, help mij om niet hetzelfde te worden als deze wereld, maar om innerlijk veranderd te worden door de vernieuwing van mijn gedachten. Dank u, Vader, in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Vader, dank u wel dat ik uw nieuwe schepping ben. Een kunstwerk in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die u van tevoren heeft bereid, opdat ik daarin zou wandelen. Heer, ik geef me over aan uw meesterlijke pottenbakkershand voor uw doelen, uw plannen en uw roeping. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gaz Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derek, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derekprins.nl.

Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei.

0: Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, Hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met Zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
9: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier. Een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer. Maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: God Radio. Baken van licht.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen.

0: Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.
2: Oh, oh, oh. Calling all believers.
3: MC Nice.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: The Battled, voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je De Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio, het geluid van hoop.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
3: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties. En

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Amen.
1: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.
2: If you don't believe, I need you to get up and move.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What are they doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
6: De werkweek zit erop.
7: Woehoe!
6: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
8: The Weekend Show.
9: The Weekend Show.
10: De gospelzender van Nederland. Guard Radio.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via

0: geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
10: Drukwerk nodig? Goed voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt. En zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and he's doing a new thing for us.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
7: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

de gospelzender van Nederland. God Radio.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus? I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
11: Lord, why did you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
1: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
5: God Radio. Baken van licht.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat standhoudt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan.

0: De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
1: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag ontdekken we dat Psalm 23 een geniaal meesterwerk is. In vers 4 zegt David: ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Psalm 23 is in alle opzichten een geniaal meesterstuk. Want precies in het midden van deze psalm staan drie woorden. Gij bij mij. Die we vertalen als u bent bij mij. Deze woorden vormen het hart van de psalm. Deze boodschap is door de hele Bijbel verweven. Ik zal er zijn. Toen God Mozes vroeg om het volk Israël als een herder naar het beloofde land te leiden, openbaarde God zichzelf aan Mozes als de grote Ik zal er zijn. Mozes stribbelde tegen. Het volk Israël wist na 400 jaar slavernij niet meer wie hun God was. Ze kenden niet eens zijn naam. Daarom zei Mozes tegen God: stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeggen dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Exodus 3, vers 13 en 14. Omdat God zo dichtbij is, is alles anders. Zijn nabijheid verandert alles. Hij brengt onze ziel tot rust. Toch lijkt het soms of God ons niet hoort als we hem nodig hebben. Waarom werd me duidelijk toen een vriendin van ons een zwaar auto-ongeluk kreeg. Ze vertelde dat de politie, brandweer en de ambulance waren aankomen rijden en een half uur bezig zijn geweest om haar uit haar benauwde positie te bevrijden. Ze vertelde ons toen dat ze hem helemaal niet gehoord, nog gezien heeft. Ze verkeerde in shock en had niet in de gaten hoe de aangesnelde hulpverleners alles in het werk stelden om haar te bevrijden. Zo kan onze hartekreet en de schreeuw van ons lijden de zachte stem van God overstemmen. Het lijkt alsof God zwijgt, terwijl hij in werkelijkheid dichtbij aan het werk is. Als jij Gods stem niet kunt verstaan omdat jouw pijn zijn stem overschrijdt, houd je dan vast aan zijn woord, waarin hij tot je gesproken heeft: ik zal er zijn. Gods woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad, zegt de Bijbel. Houd je in het donker dus vast aan wat God jou in het licht heeft laten zien. Juist dan zul je het met David uitzingen tot God. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
7: Holy, holy, holy,
8: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
7: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
8: Dit is God Radio, de beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken, breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.
2: Order number 17.
3: Boys and girls, the Lord Jesus Christ is the one who gives us new life, and He's doing a new thing for us.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Tisseltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op